0: bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. En twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel

0: flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen, bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas,

0: werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In het 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66, de Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn. Het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter. Een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeij.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
2: Goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Lelystad in Bedrijf. U weet het, bij Radio Lelystad, het programma waarin we 1 keer per 2 weken bij een bedrijf op bezoek gaan. Vandaag is een bijzondere uitzending, want we gaan niet zozeer bij 1 bedrijf op bezoek, maar bij meerdere bedrijven. Ik ben ook niet op 1 bedrijventrein of bij 1 bedrijf. We zijn op verschillende locaties. Vanwaar dit raadsel? Nou ja, we gaan vandaag op bezoek bij de Lelypas. De Lelypas, dat is een initiatief waarin bedrijven samenwerken. Wat is het eigenlijk? De Lelypas is de lokale cadeaukaart. Volgens de stichting de Lelypas, het perfecte cadeau voor iedereen die iets moois, lekkers of bijzonders wil beleven in Lelystad. Zoals ze het zelf zeggen, of je iemand wil verrassen met een etentje, een dagje uit of iets moois uit de winkel. Met de Lelypas geef je alle vrijheid en steun je lokale ondernemers. De Lelypas, leuk om te geven, leuk om te krijgen. En je kunt er van alles mee. Besteden bij winkels, horeca, lokale diensten. Als je een cadeaupas uitgeeft, 2 jaar nog geldig, 2 jaar na uitgifte. Je bent vrij in te kiezen bedrag. Maar het werkt onder het motto, lokaal besteden is Lelystad versterken. Die Lelypas heeft al een hele geschiedenis. Daarover gaan we dadelijk eerst praten met Jorik Lindeman. Wat is de Lelypas? Waarom bestaat die? En waarom zou je moeten kopen? En daarna gaan we bij een drietal ondernemers op bezoek die

0: gebruik maken van de Lelypas. En hen gaan we natuurlijk vragen, waarom doe je dat? Maar eerst maar eens even in gesprek met Jorik over de vraag, de Lelypas, wat is dat eigenlijk? We zijn inmiddels bij Kok Experience, bij het restaurant Mr. Lely aangekomen. Want dat is een van de deelnemers waar we dadelijk voor het eerst eens gaan vragen. Wat hebben jullie met de Lelypas? Maar eerst praten we met Jorik Lindeman. Jorik, misschien leuk om jezelf eerst te introduceren.
1: Ja, welkom. Ja, we zijn inderdaad in het Stadshart. Het Stadshart waar ik al 15 jaar lang ondernemer ben. Jorik Lindeman, de naam. Ik heb 10 jaar lang een uitzendbureau gehad. Waarin ik ook de kapstok heb, het contact met de Lelypas. Omdat we de Lelypas altijd uitdeelden aan onze uitzendkrachten. En in het Stadshart actief in bedrijfskringen, de ondernemersvereniging. Allerlei initiatieven om het lokaal ondernemen hier graag te promoten.
0: Dat doe je met verve al een hele tijd. En dan is de vraag, hoe komt ondernemer Jorik Lindeman ineens terecht bij de Lelypas?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf soms ook wel eens af, hoe ik hier ooit terechtgekomen ben. Sterker nog, onze geschiedenis gaat ook een stap terug. 2014 hebben wij samen de eerste Lelypas ontvangen, Job.
2: Weet je dat nog?
0: Ja, dat weet ik nog. Dat was in de tijd dat ik hier nog wethouder mocht zijn. En dat is inderdaad het begin van de Lelypas. Maar eerst maar even vertellen wat jij doet binnen de Lelypas.
1: Op dit moment, ik heb de titel directeur, maar eigenlijk ben ik het manetje van alles binnen de stichting. We hebben binnen de stichting een raad van toezicht. Dat zijn allemaal lokale ondernemers die eigenlijk het initiatief aan hart toedragen. En ik ben de uitvoerende persoon daarin, te zorgen dat de ondernemers gekoppeld worden, dat de consument zijn kaart kan besteden. Maar voornamelijk het manetje om te zorgen dat de pas bij iedereen bekend is.
0: Die Lelypas is dus al een hele tijd geleden ontstaan. Kun jij je nog herinneren hoe dat ging?
1: Hoe precies, heb ik natuurlijk ook even wat belletjes aan moeten doen hoe dat nou gegaan is. Maar de stichting Lelypas komt voort uit toentertijd City Marketing. City Marketing had toen het idee om de lokale ambtenaren natuurlijk in het gemeentehuis, die al jaren kerstcadeaus kregen, om een initiatief daarvoor te ontwikkelen dat het lokaal werd. Dus de lokale cadeaubon. Daarnaast liep een traject binnen het Lely Center. Die hadden het sparen, hadden ze. En dat wilden ze naar een upgrade systeem doen. Nou, die twee initiatieven zijn samengebracht. Dus het stukje sparen wat al in het Lely Center bestond. En het initiatief om een lokale cadeaukaart te ontwikkelen. Wat vanuit de gemeente ontstond. Nou, en daaruit voortkomend is de stichting Lelypas ontstaan.
0: Een afzonderlijke stichting, hè? Dus geen initiatief meer van City Marketing. Maar wel met dat gedachtegoed. En de gedachte daarachter, je zei het eigenlijk al een beetje, was natuurlijk ook om, en het staat ook nog heel prominent op jullie site, te zorgen dat Lelyzedelingen winkelen bij lokale ondernemers.
1: Absoluut. Inderdaad, het winkelen. Dus lokaal naar de winkel toe gaan. Niet het online shoppen, maar echt lokaal beschikbaar zijn en lokaal de ondernemer bezoeken.
0: Nou, en dat was een pas. Hoe werkt die financieel eigenlijk? Want ja, uiteindelijk, laat ik zeggen, kost dat ook geld, het draaiende houden van zo'n pas.
1: Ja, dat is inderdaad ook een lastige. Maar daar zit een hele geschiedenis aan vooraf. De afgelopen jaren heeft de Lelypas ons kunnen draaien omdat het een stuk van de subsidie kwam vanuit de gemeente. Omdat we bezig geweest zijn om de Lelypas meer te ontwikkelen naar een stadskaart. Nou, hebben we een Stadspas Rotterdam, Stadspas Amsterdam, noem ze allemaal maar op. Die hebben allemaal een vehikel om te zorgen dat je lokaal besteedt. Dat doen ze vaak vanuit gemeentelijke regelingen. Nou, dat traject zijn we in Lelystad ook ingegaan. Maar met het bekende ravijnjaar een aantal jaar terug voor ogen hebben ze besloten die bezuiniging terug te draaien.
0: Moeten we even uitleggen. Ravijnjaar is een term in gemeenteland. Hè? Een jaar waarin de gemeente eigenlijk dreigde veel minder rijksgeld te krijgen voor het uitvoeren van haar activiteiten. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, toen heeft de gemeente gezegd, wij kunnen die ontwikkeling tot stadspas, wij kunnen de Lelypas niet meer financieel steunen.
1: Heel kort door de bocht komt het daar inderdaad op neer. Dat het traject om een stadspas te ontwikkelen voor Lelystad op dat moment werd stopgezet. Dat betekende voor ons, oftewel de stichting Lelypas, dat daar de subsidie voor stopte. Tegelijkertijd hadden we, en dat hebben we natuurlijk nog steeds, een groot aantal werkgevers, maar ook de gemeente zelf, die de cadeaukaart opkoopt.
0: Nou, maar even terug, hè, want de Lelypas die bestond dus met dat puntensysteem waarbij je kon sparen en als cadeaupas. Op die cadeaupas gaan we dadelijk even wat nader in. Maar dat puntensysteem, hoe werkte dat?
1: Het puntensysteem was eigenlijk een soort Lelystadse airmiles. Daar is het makkelijkst mee te vergelijken. Mensen hadden een kaartje, dan wel op de telefoon, dan wel het fysieke bankkaartje. Je besteedde een tientje bij een partij in Lelystad en je kreeg 10 punten. Die 10 punten hadden de waarde van 10 cent. En die 10 cent zou je dan bij dezelfde ondernemer weer kunnen besteden of bij een andere ondernemer in ons netwerk.
0: En dat is natuurlijk best ingewikkeld, want dat moet dan allemaal op de achtergrond verrekend worden, denk ik. Dat stopte geloof ik toen de gemeentesubsidie stopte, dat idee van die punten, hè?
1: Dat klopt, daar zijn we toen mee gestopt. Simpelweg omdat inderdaad het een heel complex systeem is om dat goed in de lucht te houden. Complex systeem betekent eigenlijk dat het gewoon geld kostte. We hebben toen ook met bijna alle ondernemers die daarin aangesloten waren gesproken. Hoe gaan we dit doen? Willen we met elkaar, kunnen we met elkaar die kosten dragen? En eigenlijk bleek al heel snel dat als je ook naar de transacties keek, dat de transacties van de consument niet zozeer het sparen waren. Die waren er wel. Maar in euro's was dat helemaal niet zoveel. Dat was een harde kern. Maar dat eigenlijk de transacties die voor de ondernemer interessant waren, voornamelijk het verzilveren van de kaart waren. Oftewel het verzilveren van een cadeaukaart waren.
0: Alleen liepen er toen natuurlijk heel veel leliestedelingen rond die nog spaarpunten op die pas hadden staan. Hoe hebben jullie dat verder afgewikkeld? Of kunnen jullie daar nog steeds wat mee?
1: Ja, dat, in zoverre, dat is niet afgewikkeld. Dat hebben we gewoon doorgezet. Dat betekent dat de mensen die op dat moment een spaarkaart hadden, die hebben allemaal een cadeaukaart gekregen.
0: Voor de waarde die op hun kaart die erop stond.
1: Dat klopt inderdaad. De waarde die ze op dat moment hadden, dat was nu grof een jaar geleden, hebben ze allemaal digitaal, dan wel fysiek, die waarde op een kaart gekregen.
0: En daarmee is het puntensysteem eigenlijk verlaten. Merk je dat in het aantal leliestedelingen dat gebruik maakt van de kaart?
1: Nou, dat is natuurlijk een vraag die ik zou bijna zeggen dagelijks gesteld wordt. En het eerlijke antwoord is ja, als je naar het aantal transacties kijkt. Maar als je SEC kijkt naar waar het voor de ondernemer interessant is, dus hun verzilvering, zoals wij dat noemen, oftewel het geld wat bij de ondernemer terechtkomt, zien we eigenlijk niet zo'n groot verschil.
0: Want hoeveel leliestedelingen, weet je dat, maken gebruik van de Lelypas?
1: We hebben nu een kaart of iets meer dan 5000 die actief een waarde hebben die in omloop zijn.
0: Dus dat zijn er toch 5000 leliestedelingen die hem gebruiken?
1: Dat klopt inderdaad.
0: Als je kijkt naar de belang van de ondernemers, dan zou je kunnen zeggen ja, die cadeaukaart die kunnen bij die ondernemers besteed worden. Maar is dat het enige belang dat de ondernemer daarbij heeft?
1: Nou ja, dat ligt even aan de definitie ondernemer. Kijk, voor de retail of de partij waar de kaart verzilverd wordt, is dat plat gezegd het financiële belang. Maar het gaat verder. Want we hebben eigenlijk roepen heel veel partijen allemaal. We willen lokaal promoten, lokaal shoppen, I love local. Er zijn allerlei termen die gebruikt worden. Wat we doen met Lelypas is dat heel concreet maken. Dus ook een grote werkgever in Lelystad kan laten zien dat die staat voor lokaal door de Lelypas op te kopen. Het is eigenlijk een beetje een soort van keurmerk. Je zegt van nou, ik geef de Lelypas aan mijn relaties. Daarmee laat ik zien dat ik lokale ondernemers promote, ondersteun.
0: Maar dat betekent ook bijvoorbeeld dat er bedrijven zouden kunnen zijn die zeggen, in plaats van een kerst, Sinterklaas of weet ik veel wat voor cadeautje of fruitmand, geef ik mijn werknemers een Lelypas cadeaukaart.
1: Absoluut. En dat is ook wat er in grote getalen gebeurt. En dat is juist waarom we hebben gezegd, de Lelypas toen wegbezuinigd door de gemeente stopt niet. Nee, we zetten hem door als cadeaukaart. Omdat dat stukje dat werkgevers de kaart cadeau geven, enerzijds omdat ze hun relatie willen bedanken, maar anderzijds ook willen laten zien dat ze graag de lokale ondernemers supporten, heel erg in stand is.
0: En als je nou als leliestedeling zegt, ik vind dat een goed idee, kun je dan ergens de Lelypas ook kopen om aan jouw kennissen, vrienden of familie cadeau te geven?
1: Absoluut. We hebben meerdere punten waar ze opgehaald kunnen worden. Onder andere bijvoorbeeld bij de Plusmarkt, daar gaan we straks naartoe. Daar kun je ze kopen. We hebben 2 servicepunten. Dat is een kapper in het Lelycentrum, Rotterdam Bouts. En de juwelier hier op het Stadhuisplein, juwelier Luitjes. Dat zijn servicepunten die de Lelypas kunnen verkopen aan jou. Maar het ook mooi kunnen verpakken.
0: Kijk, dat is echt een cadeautje. En los van die mooi ingepakt cadeautjes, kun je ze ook via de website bij jullie rechtstreeks bestellen?
1: Zeker, zeker. Dat is nog eigenlijk veel gemakkelijker. Je kunt hem online bestellen. Dan krijg je als besteller een QR-code. En die QR-code die kun je of bij ons laten verpakken in een digitaal PDF-je, om het zo eventjes uit te leggen. Maar wat eigenlijk vaak gebeurt is dat hij digitaal verstrekt wordt aan de consument. De consument kan hem dan scannen en die kan hem dan in zijn wallet van de telefoon opslaan om direct te kunnen besteden.
0: Dus de Lelypas is niet meer alleen een fysiek kaartje?
1: Absoluut niet.
0: Zie je ook wel een beetje een stijging in het gebruik?
1: Een stijging in zoverre dat we zien dat er een ander soort gebruik ontstaat. We zien dat het kaart, doordat het meer een cadeaukaart is, veel meer bij restaurants, een museum, Batavialand waar we straks naartoe gaan, tipje van de sluier. Al dat soort activiteiten die gewoon leuk zijn om te doen, ook zoals hier bij Kok, daar worden ze graag besteed. Een bakker, een dagelijkse boodschappen, daar zien we het wat minder. Maar ook nog steeds zien we dat gewoon mensen daar heel hard de cadeaukaart uitgeven, omdat ze gewoon die kaart hebben en ze weten dat dat partners zijn die er graag aan meedoen.
0: En ze kunnen zelf ook makkelijk controleren hoeveel waarde er op hun kaart staat?
1: Dat gaat via dezelfde wallet inderdaad. Mensen kunnen het in hun Apple Wallet direct zien. Maar nog gemakkelijker is het kaartje waar de QR-code op staat die de winkel scant. Die kun je als consument ook scannen. En dan krijg je direct op je telefoon het saldo.
0: En dan weet je dus hoeveel er op je kaart staat. En moet je elke keer dan ook een nieuwe kaart kopen? Of kun je ook een cadeautje geven door iemand op te laten laden als het ware?
1: Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het fysieke kaartje kun je niet hergebruiken. Omdat daar een beveiligde code is. Digitaal kan dat wel.
0: Nou, zo zie je maar tal van mogelijkheden om de Lelypas als cadeaukaart te gaan gebruiken. En dan is het nu tijd om eens even in de praktijk te gaan horen hoe ondernemers eigenlijk aankijken tegen die Lelypas. En we gaan er eerst even uit met muziek. En na de muziek komen we bij u terug met de eerste ondernemer.
2: Dit is

0: En inmiddels, ik had het net al aangekondigd, zijn we nog steeds te gast bij het restaurant Mr. Lely. Maar bij Kok Experience, een van de deelnemers aan de Lelypast. En we praten met Astrid Kokke. Astrid, hoe ben jij hier verzeild geraakt?
1: Ja, wij zijn hier al bijna 4 jaar geleden terechtgekomen met ons familiebedrijf Kok Experience Lelystad. En dat is eigenlijk wel de reden dat wij hier ook met elkaar zitten. Omdat we met de Lelypast ook aangesloten zijn.
0: Jullie zitten hier al een jaar of 4. En misschien toch goed voor de luisteraar om te vertellen wat er allemaal onder dit dak gebeurt.
1: Ja, Kok Experience Lelystad en ook Mr. Lely. We bestaan eigenlijk uit 3 elementen. Horeca, leisure en een bioscoop. En er is hier van alles te beleven. Van lekker dineren of lunchen tot en met bowlen, spelen in het speelparadijs, lasergame, escape room, VR. Dus van alles te doen.
0: En niet te vergeten natuurlijk de bioscoop.
1: Ja, Bioscoop Kok Cinemax is er ook onderdeel van. Daar zullen de luisteraars ons misschien ook wel van kennen.
0: Ja, en je had het over het restaurant Mr. Lely. Maar vorige week is er ook een tweede restaurant geopend, hè?
1: Ja, zeker. Leuk dat je het benoemt. Sinds vorige week hebben we ook restobar Moeders Mooiste in Lelystad. Dat zit naast de ingang van de bioscoop en is een zelfstandig concept. Maar zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen.
0: Nou zitten we hier voor de Lelypas en dat lijkt me dan best ingewikkeld. Want je komt hier aan met je Lelypas die je cadeau gekregen hebt. En dan?
1: Dan hebben wij de algemene receptie. Die is ook elke dag geopend. Daar kan je de Lelypas verzilveren. En dan krijg je een kok cadeaukaart. En die kok cadeaukaart kun je op elke afdeling inleveren. Op elk moment dat jij wilt.
0: Dus je moet wel even zorgen dat je tijdens de openingstijden van de receptie hier bent om die Lelypas om te zetten in een kok cadeaukaart.
1: Ja, klopt. Dat is dan de enige vereiste. En dat hebben we gedaan omdat we gewoon ontzettend veel afdelingen hebben. En we wilden ook echt heel graag met alle afdelingen meedoen. Om het ook zo makkelijk mogelijk te maken. Dus vandaar dat het enige haakje is wat je even goed moet weten van tevoren.
0: Maar dan kun je ook of bowlen of een kinderpartijtje deelnemen of naar het restaurant. Nee, you name it. Als die onder dak is, mag het met de cadeaukaart.
1: Klopt helemaal. Ja, dan ben je overal van harte welkom om te besteden. Ja.
0: Nou kan ik me voorstellen dat het best even een aarzeling is over de vraag, moet ik nou meedoen met zo'n initiatief of niet? Jullie zijn nog niet zo lang aangesloten, hè?
1: Ja, klopt. Wij kregen toen de vraag van, lijkt dit je wat? Vind je dit leuk? En daar hebben we ook echt wel even over gehad van, gaan we doen of niet? Maar een lokaal concept wat ontstaat is denk ik wel belangrijk dat ook gedragen wordt door lokale ondernemers. Dus we zeiden, we gaan het gewoon doen. En we gaan het proberen en testen. En dan gaan we het meemaken.
0: En wat maakt je mee?
1: Nou, eigenlijk dat het eerste jaar viel nog mee hoeveel er ingeleverd wordt. Alleen je ziet dat het gewoon de Lelypas zelf veel meer naast bekendheid heeft gegenereerd in Lelystad. Het ook veel meer onder de mensen bekend is. En daardoor wordt het bij ons ook veel ingeleverd. Ja,
0: ja, maar ik kan me voorstellen dat dat een cadeautje is als je dat op een verjaardag krijgt. Dat dit een van de plekken is waar je snel aan denkt om naartoe te gaan.
1: Ja, precies. Ik denk wel dat wij door de loop van de jaren meer naamsbekendheid hebben gegenereerd. En dan ook de Lelypas, waardoor die verbinding is er ook meer. Dat ze weten, hey, je kan hem ook bij Kok inleveren.
0: Wat maken jullie daar ook actief reclame voor?
1: Nou, wij hebben hem op onze social media kanalen ingezet. En we hebben hem gewoon dagelijks draaien op onze narrowcasting schermen in het bedrijf zelf. Op alle afdelingen. Dus als je hier bent en je bent hier voor een lunch of je zit in het restaurant, dan zie je het ook op de schermen voorbij komen. Maar ook bij de ingang van de bioscoop en bij de receptie. En
0: overal zie je dat je de Lelypas kunt gebruiken. Wat is nou het voordeel voor jullie als bedrijf om daaraan mee te doen, behalve dat je dan participeert in iets Lelystads?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch ook wel weer een stukje naast bekend uitbreiden van ons. Omdat Lelystad heeft zoveel inwoners. Vast niet iedereen kent ons. Dus als ze dan met ons kennis maken via de Lelypas, dat is een hele mooie manier. En ik denk ook, als je een keertje in het restaurant bent geweest en je hebt die Lelypas en je hebt een cadeaukaart met een waarde, dat je denkt, oh leuk, ga ik een keer inleveren. Misschien bij een leisureactiviteit of juist een keertje voor de bioscoop. Dat misschien elkaar ook versterkt.
0: Misschien kom je ook wel op het idee als je hier zit om een keer een Lelypas cadeau te geven aan iemand.
1: Dat zeker, dat denk ik ook wel, ja. Ja, zeker. Want het is toch leuk dat je iemand een uitje geeft in plaats van iets wat je dan zelf nog moet gaan uitkiezen.
0: Heb je zo'n idee in welk van jullie vele activiteiten die het meest gebruikt wordt?
1: Nee, niet zo specifiek. Want wij zetten hem alleen om naar een cadeaukaart. En daarna, ja, die cadeaukaart wordt op alle afdelingen ingezet. Dus dat kan ik niet heel erg goed specificeren.
0: Nee, ik kan dat ook niet. Maar ik denk dat misschien iets als een bioscoop nog wel eens hoog zou kunnen scoren.
1: Ja, een cadeaukaart krijgen voor de bioscoop, dat is toch wel een heel gewild cadeau om te geven, maar ook om te krijgen.
0: Heel bijzonder. Misschien even aan Jorik de volgende vraag stellen. Jorik, Kok doet mee. Is dat nou de enige in de hele leisurebranche die meedoet met Lelypass?
2: Nee, absoluut niet. Op leisurevlak gaan we bijvoorbeeld zometeen naar Batavialand. Museum Batavialand, die doet absoluut mee. We hebben een aantal restaurants die meedoen. En we zijn nu hard aan het uitbreiden. Maar ik wil daar ook eigenlijk nog niet te veel over verraden, om het zo te zeggen. Tipje van de sluier. Maar na de zomer gaan er nog een aantal partijen komen.
0: Kijk, dat is natuurlijk mooi. En dat betekent dat die nog meer gebruikt wordt. En dat er misschien nog meer mensen jullie weer weten te vinden.
1: Dat klopt zeker. En ik denk ook wel dat het alleen maar leuk is dat meer bedrijven zich aansluiten. Want dan hebben we gewoon een grote draagvlak in Lelystad.
0: Mooi. Ik wou net zeggen, als je over de toekomst nadenkt. Over 5 jaar nog veel meer gebruik van de Lelypass.
1: Ja, daar gaan we voor tekenen. Lijkt me wel, ja.
0: En jij ook, Jorik, denk ik, hè?
2: Absoluut. Maar ik weet zeker. We zitten nu op een ondernemer of 45. Pin me niet vast op het getal precies. Maar we hebben elkaar als doel gesteld dat we eind volgend jaar op de 100 willen zitten. Dat daarmee breed gebruik Lelypass gewoon overal te besteden is.
0: Mooi, dankjewel. Dankjewel voor dit doorkijkje, Astrid, in het gebruik van de Lelypass. En Jorik, wij gaan zo op stap naar de volgende ondernemer. Maar weer een hele andere.
2: Helemaal goed, ga je mee?

0: Dit is Lelystad in Bedrijf.
1: En we zijn inmiddels aangekomen bij de tweede gebruik of leverancier. Is hier altijd een beetje discussie natuurlijk van de Lelypas, maar in ieder geval de tweede aangeslotene. Dat is Plus. En we praten met Jan Posma. Jan is vanaf het begin betrokken bij de Lelypas en heeft ook de doorontwikkeling naar de cadeaukaart. We hadden het daar net al over meegemaakt. En ja, een supermarkt, dat is eigenlijk best bijzonder. Dus de eerste vraag aan Jan Posma: waarom doet een supermarkt mee met de Lelypas?
2: Nou ja, vanuit het lokaal denken. Daar is het denk ik mee begonnen. Dat ik graag lokaal ook wat het verschil wil maken met landelijke supermarktketens. Als zelfstandig ondernemer kan ik daar zelf over beslissen. En ik vond het een heel mooi initiatief. En het is ook wel gebleken dat ik dat goed gezien heb. Want het is heel erg populair, Lelypas, bij mijn klanten.
1: Ja, misschien goed met hem iets te vertellen over je supermarkt en waar je precies ligt en over je klanten.
2: Nou, ik denk de meesten weten dat er is één Plus in Lelystad en die zit in de Botter, in winkelcentrum de Botter. Ik heb deze winkel al sinds 2002, dus dat is bijna 25 jaar. Daar gaan we volgend jaar nog wat meer aan doen. Ik ben 64 jaar, altijd heel erg druk en actief geweest in de winkel, de laatste jaren iets minder. Ik heb een heel goed managementteam tegenwoordig, die voor mij wat kolen uit het vuur halen. En ben Plus ondernemer omdat dat een coöperatie is. En binnen die coöperatie voel ik me heel erg op mijn plek. Omdat je daar als ondernemer ook je eigen beslissingen kunt nemen. Veel meer dan bij een landelijke keten.
1: Mooi, dat is de reden waarom Plus meedoet, kan doen. Want jij kunt zelf die beslissing nemen. Jullie doen al mee vanaf het begin eigenlijk, hè?
2: Ja, ik weet niet meer precies wanneer het begin was, maar het is al heel lang dat wij meedoen. En ik denk dat wij ook een van de eerste waren die destijds met Lelypas begonnen. En we hebben heel veel mooie momenten meegemaakt. En ik kan me herinneren dat er nog mensen met grote taarten binnenkwamen, omdat we al zo lang meededen en al zoveel kaarten gedaan hadden en zoveel punten verkocht hadden. Dus wij hebben het altijd wel enthousiast omarmd. Ondanks dat het best geld kosten. In de beginjaren zeker. Later werd het wat beter. Maar in de beginjaren kost het echt wel serieus geld. Dus we deden het echt ook voor de klanten. En een investering in het lokale.
1: In die beginjaren was het natuurlijk een lokaal puntensysteem. Hè? Inmiddels hebben we geleerd in een van de vorige blokjes dat het een cadeaukaart is geworden. Mis je die punten eigenlijk?
2: Nou, het is altijd lastig te zeggen. Je hebt grote en kleine dingen in een supermarkt die je doet. We hebben ook nog onze pluspunten. Het spaarsysteem, het meest rendabele spaarsysteem van Nederland qua supermarkten is het pluspuntensysteem. Daarnaast hadden we Lelypas, dus het was ook wel een beetje dubbelop. In het begin vonden mensen het wel heel erg jammer dat is het oude systeem zeg maar niet meer beschikbaar was. Maar nu hebben we de cadeaukaarten en dat gaat eigenlijk ook hartstikke leuk. Dus missen in de zin van, hebben we ooit sigaretten verkocht, tabak. Ja, dat mis je echt als dat uit je winkel gaat. En bij Lelypas was dat natuurlijk wat kleiner. Hebben we dat ook wat minder gemist en konden we het ook wat minder zien. Minder effect op omzet, zeg maar.
1: Ja, want dat is natuurlijk best bijzonder dat je als supermarkt meedoet met een cadeaukaart. Want ik weet niet of veel mensen op het idee komen om daar dan hun cadeaukaart in te wisselen. Maar goed, er worden ook kaarten uitgegeven door bijvoorbeeld Mensen Maken de Buurt. Daar kunnen dan degenen die een activiteit hebben boodschappen komen doen voor hun activiteiten. Merk je dat soort dingen ook?
2: Dat begint wel te komen, ja. Ja. En dat is ook wel het leuke effect. Als je ook iets cadeau wil geven in die richting, ook op het sociale vlak, dan is het natuurlijk leuk om iets lokaals te doen. En dat kan dan ook bij ons besteed worden. Net zoals bij heel veel andere winkels in Lelystad.
1: Ja, want ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren. Dat je ook met deze cadeaukaart naar de supermarkt komt. Hoe werkt dat dan? Is het gewoon een soort betaalmiddel wat je bij de kassa gewoon gebruikt?
2: Ja, eigenlijk staat er een saldo op. En dat saldo dat kun je gebruiken om boodschappen te kopen. Zo simpel is het. En op het moment dat dat saldo op is, dan is de kaart leeg. En kun je hem wegdoen. Het is anders dan een pinpas. Dat wordt hopelijk weer aangevuld. Maar een cadeaukaart is echt leeg op een gegeven moment.
1: Ja, dan is het cadeautje echt op. Je kunt hem op een paar plekken in Lelystad ook fysiek kopen. Volgens mij kan dat bij jullie ook, hè?
2: Ja, hij is bij ons ook gewoon te koop. We hebben een rek met cadeaukaarten en daar hangt hij netjes tussen. Dus.
1: Ja, dan kun je ook hier je cadeaukaart aanschaffen. Als je nu kijkt naar het effect van die cadeaukaart in de supermarkt, leidt het ook een beetje tot klantenbinding? Heb je nou het gevoel dat je ook wel klanten kunt trekken die anders niet zo gauw gekomen zouden zijn? Want niet iedere supermarkt heeft de mogelijkheid om in te leveren.
2: Nee, dus dat maakt ons wel uniek. Hè, dat wij een inleverpunt zijn waar de cadeaukaart ook ingeleverd kunnen worden. En zeker in het verleden met de punten natuurlijk ook. Maar nu ook nog wel met de cadeaukaart hebben we daar wel effect van. Ja. Daar zien we echt wel mensen die het speciaal voor ons daar naartoe komen.
1: Nou ben jij al dus vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Lelypas. Nu een nieuwe fase ingaan met de cadeaukaart. Hoe gaat het over 5 jaar denk je met de Lelypas?
2: Nou, ik hoop dat het breed omarmd wordt en wellicht nog wat een wat groter podium krijgt dan het nu heeft. Dat betekent meer winkels aangesloten zijn. En als ik een beetje de landelijke ontwikkeling van cadeaukaarten zie, dan geloof ik daar wel in. Cadeaukaarten zijn best wel booming. Heel veel mensen zijn toch, en ik ben daar zelf niet anders in hoor, niet zo heel creatief in cadeautjes. Dus dan is een cadeaukaart wel, wel makkelijk en eigenlijk gewoon hartstikke leuk, want je laat mensen vrij om te kopen wat ze willen kopen.
1: En het voordeel van deze cadeaukaart is, je weet dan ook zeker dat die lokaal besteed wordt.
2: Ja, dat is denk ik hartstikke mooi. Dat versterkt ons met elkaar. En dat versterkt Lelystad ook. Dus dat is een prima initiatief.
1: Even naar Jorik. Zijn er meer supermarkten die deelnemen aan het systeem?
3: Nee, op dit moment is Plus de enige supermarkt die meedoet. Dat komt ook een beetje voort uit het verleden. Want toen we met de punten sparen deden, hadden we ook een klein beetje de afspraak met elkaar dat we van elke branche, om het zo te zeggen. Type winkel, type ondernemer, 1 ondernemer zouden doen. Om dat ook voor de ondernemer interessant te houden. Inmiddels zijn we een cadeaukaart. En gaan we ook zeker kijken dat we gewoon lokaal binnen Lelystad zoveel mogelijk bestedingspunten hebben. Maar ook daarbij moet het echt wel interessant blijven voor de ondernemer.
1: Maar ja, het is een unique selling point voor de Plus nog. Dat gaat dus misschien een beetje verdwijnen, Jan.
2: Ja, nou, daar valt met mij wel over te praten. Maar, want ik ben heel lang dat USP-punt geweest, hè? Unique selling point. En ik denk dat het belang is van een goed functionerende cadeaukaart, een stadscadeaukaart, dat die ook breed verkrijgbaar is. Dus daar kunnen we best over praten. Maar voorlopig is het nog zo en voorlopig genieten wij er ook nog van.
1: Kijk, dat is de enige supermarkt waar je de kaarten dus voor in kunt leveren. Jan Posma, dankjewel voor dit gesprek. En Jorik, wij gaan op weg naar weer een heel ander inleverpunt, naar Batavialand. MUZIEK

0: is Lelystad in bedrijf.
1: Ja, en inmiddels zijn we dan bij de vierde locatie, de derde deelnemer, de Lelypas, gekomen. En we zijn heel ergens anders dan bij een supermarkt. We zijn bij Museum Batavialand. En we gaan praten met Robert Waagmeester. Robert, misschien goed als je jezelf eerst even voorstelt.
2: Ja, ik ben Robert Waagmeester. Ik ben woordvoerder bij Museum Batavialand. En ik hou met allerlei dingen bezig hier.
1: Mooi, je bent woordvoerder bij Museum Batavialand. Nou, denk ik dat iedere Lelystedeling Batavialand wel kent, Museum Batavialand. Maar misschien toch goed om nog eens even te vertellen wat hier allemaal te beleven is.
2: Ja, Museum Batavia is eigenlijk een fusie uit 2017 van het Nieuwland Erfgoedcentrum en de Batavia Werf. Dus ik denk de meeste Lelystedelingen kennen beide sowieso. En we zijn dus nu gefuseerd al sinds een tijdje. We staan dus aan een werf en het schip de Batavia, dat hier gemaakt is in de jaren 80 en 90. En tentoonstellingsruimtes, waar we het hebben over de geschiedenis van Flevoland en de geschiedenis van de Zuiderzee en alle scheepsvakken die hier vergaan zijn en gevonden zijn in de Flevolandse bodem. Dus we zijn een museum met diverse tentoonstellingen, maar het maritieme is wel een ondertoon in alle tentoonstellingen.
1: Dat is mooi om te horen. Natuurlijk mooi dat we dat hier hebben in Lelystad. Maar dan ineens de Lelypas. Jullie gaan daaraan meedoen, hè? Begreep ik. Waarom eigenlijk?
2: Ja, we doen daar nu sinds kort aan mee. We kregen een bericht van, wil je meedoen aan de Lelypas? En toen was ik gelijk van, waarom zouden we dat niet doen? Ik bedoel, we zijn een organisatie in Lelystad. Waar je, denk ik, als Lelystedeling een keer geweest moet zijn. Of als je bijvoorbeeld werkt in Lelystad, ook een keer geweest moet zijn. Als je met deze Lelypas meer bezoekers kan trekken en lokale bezoekers die kennis kunnen maken met je museum, dan denk ik dat je er altijd aan moet meedoen. Ook voor mensen die bijvoorbeeld minder gefortuneerd zijn en op deze manier wel, door zo'n pas te krijgen, naar ons museum kunnen komen.
1: Jorik, waarom past Batavialand nou zo mooi in de nieuwe opzet van de Lelypas?
3: Ja, de Lelypas als cadeaukaart is bij uitstek besteden met genieten, leuke dingen doen, fun, activiteiten. En zoals Robert al zegt, Batavialand moet elke Lelystedeling een keer geweest zijn. Dus het is zo tof dat we met de cadeaukaart en Batavia, wat toch een icoon in Lelystad is, dat te combineren. Dat als je hem krijgt, dat je hem hier kan besteden.
1: Ja, wat dat betreft las ik ergens dat dit past bij de ontwikkeling richting een beleefkaart voor Lelystad. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Nou, dat bedoelde ik net inderdaad te zeggen. Beleven, de cadeaukaart aan zich willen we graag laten besteden bij leuke dingen. Nou, je hebt Batavialand, maar zo heb je bijvoorbeeld een hotel, zoveel heb je kok. Het zijn leuke dingen om te doen in Lelystad. En wij geloven erin dat als je lokaal kan besteden bij leuke dingen, dat je dat ook kan en gaat doen.
1: Robert, even praktisch. Nou, heb je de Lelypas cadeaukaart, of je hebt er nog misschien punten op staan, maar in ieder geval een cadeaukaart. En je komt hier naartoe. En dan?
2: Dan word je begroet door onze vriendelijke receptiemedewerkers. Dan geef je aan dat je een Lelypas hebt. Dan wordt die verrekend. En als je genoeg hebt voor het hele kaartje, dan is het kaartje gratis. En anders wordt het verrekend met het totaal. En dan mag je naar binnen.
1: Ja, nou zijn er natuurlijk verschillende locaties, maar ook voor een normaal entreekaartje geldt al, dus ook voor de Lelypas, dat je dan overal toegang hebt, hè?
2: Ja, dus dan mag je de werf op, het schip op, de tentoonstellingsruimtes in. Je moet alleen wel even bij de tentoonstellingsruimtes het kaartje kopen als je een Lelypas hebt, vanwege praktische overwegingen.
1: Maar hoe werkt dat dan?
2: Je moet gewoon bij de. We hebben twee recepties, eentje op de werf en eentje bij de tentoonstellingsruimtes. En je moet naar de tentoonstellingsruimte als je een Lelypas hebt. Want vanwege praktische redenen kan je hem alleen daar inleveren. Dus dat is even een tipje.
1: Nou, dat is een belangrijk tip. En wat jij doet in de tentoonstellingsruimte, zeg ik even voor de Lelystedeling onder ons. Dat is wat vroeger het museum was. En naast de Batavia Werf. Dus je kunt op de werf niet terecht. Je moet dan eerst even, zeg maar, in het museumgedeelte. En daar moet je je entreeticket kopen.
2: Ja, maar je mag gewoon de werf op en het schip. Want het is allemaal één museum. Maar inderdaad, het stond vroeger bekend als het museum wat nu de tentoonstellingsruimte zijn. Maar omdat alles van het museum is, hebben we de tentoonstellingsruimtes nu zo genoemd. Maar daar moet je dus zijn met de Lelypas.
1: We hadden het al even over waarom je eigenlijk mee zou doen als Museum Batavialand. Het is best bijzonder dat je als museum aan zo'n actie meedoet, hè?
2: We doen ook aan andere soorten acties mee. We hebben bijvoorbeeld de museumkaart en de Vriendenloterij VIP-kaart. En ook lokale acties steunen we met bijvoorbeeld vrijkaartjes. Dus we doen wel aan allerlei soorten acties mee. Maar we kiezen wel zorgvuldig uit of het bij ons past. En of we onze doelen daarmee kunnen bereiken.
1: En waarom past dan die Lelypas goed bij jullie?
2: Nou ja, ik denk dat we liggen natuurlijk in Lelystad. En we vinden het heel belangrijk om lokaal ook de mensen te bedienen. Op wat voor manier dan ook. Dus we hebben wel eens een keer gratis dagen gehouden voor Lelystedelingen. Er zijn ook heel veel mensen die werken in Lelystad, maar wonen er misschien niet. En we kregen ook te horen van Jorik, hè, dit wordt ook in kerstpakketten gegeven. Bij mensen die werken in Lelystad, maar die wonen er misschien niet. En die kunnen op deze manier toch kennis maken met ons. En mensen die hier werken, maar niet wonen, is ook belangrijk voor ons dat die ons kennen. Want het is toch waar je werkt. Het zijn misschien partners ook. Dus het heeft meerdere werkingen, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. En wat dat betreft is het ook wel heel mooi dat je met zo'n Lelystadsproduct ook hier een Lelystadsbedrijf, een museum als Batavia Land kunt bezoeken. Volgens mij zijn we er daarbij wel als het gaat om Batavia Land. Wil je, Robert, nog ons iets meegeven? Waarmee zou je de toekomstige bezoeker van Batavia Land, de gebruiker van de Lelypas, kunnen overtuigen om hier te gebruiken?
2: Nou, ik spreek heel veel bezoekers en ik lees ook heel veel reviews. En ik merk dat we bijna uitsluitend positieve beoordelingen krijgen. Mensen zijn altijd heel enthousiast als ze er geweest zijn. Het lastigste is om ze hier naartoe te krijgen. Dus ik zou vooral zeggen, kom langs. En ik denk dat je het dan niet zal berouwen dat je hier langs bent geweest.
1: Nou, mooie uitnodiging aan al die gebruikers van de Lelypas. Robert Wagemeester, dankjewel.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.
1: Jorik, we zijn bij drie locaties afgewezen, drie deelnemers aan de Lelypas. En aan het begin van deze uitzending hebben we verteld wat de Lelypas eigenlijk is. Misschien goed om nog even stil te staan bij de vraag, hoe gaat het nou precies? Waar kunnen mensen die de Lelypas kopen?
2: Nou, de Lelypas kopen, dat kan natuurlijk bij onze website, lelypas.nl. En we hebben daar verschillende service, CQ-verkooppunten voor. Juwelier Luitjes in het Stadshart kun je de Lelypas kopen. Walter Romboud, de kapper in het Lelycenter. Maar het gemakkelijkste is toch echt de website. Dan krijg je een QR-code. Die QR-code kan je ook laten omzetten in een fysiek pasje als je die cadeau wil geven.
1: En Plus Postma kun je hem ook kopen, hè?
2: Ja, Plus Postma. En zo heb je nog veel meer verkooppunten. Maar juist op onze website lelypas.nl hebben we alle verkooppunten benoemd. Dat zijn er een stuk of 15 uit mijn hoofd. Maar nog veel belangrijker, alle bestedingspunten. Dus waar de mensen hun cadeaukaart kunnen uitgeven.
1: En het adres van die website is?
2: Nogmaals, lelypas.nl.
1: www.lelypas.nl. Ja, je zult het maar missen. Nou ja, dan hebben we net gehoord dat die Lelypas hele ontwikkeling doorgemaakt heeft. Van een kaart waarmee je punten spaart naar echt een cadeaukaart. Als je nou even verder vooruit kijkt, waar ontwikkelt de Lelypas zich richting?
2: En dan ga ik dromen, maar ik geloof ook in filosoferen bijna manifesteren, zeg maar, dat je het voor je ziet. De cadeaukaart aan zich zal eind volgend jaar bij een punt of 100 besteden moeten zijn. En daarmee wil ik eigenlijk dat alles waar je in Lelystad kan zijn, aangesloten is. Dat het gewoon een begrip is dat je Lelypas overal kan laten zien, zonder dat iemand daarover nadenkt. Dat het gewoon logisch is dat je de kaart hebt. En dat gaat van hotel tot restaurants, tot ontwikkeling in het Stadshart. Eigenlijk misschien evenementen zelfs. Overal aan Lelystad te doen is, moet je die kaart kunnen gebruiken.
1: Ik vond het een mooi begrip, je zei het al, de beleefkaart voor Lelystad. Is er iets wat we nog vergeten zijn?
2: Nou ja, ongetwijfeld. Want de kaart is zoveel breder dan wat je in een uur kan benoemen. Maar er zijn een aantal dingetjes die ik wel extra wil aanstippen. Eén is dat de cadeaukaart perfect als relatie CQ kerstpakkettengeschenk is. Daar hebben we een samenwerking met Promotrade. Promotrade doet heel veel in de kerstpakkettenhandel. Nou, bijna alle ondernemers in Lelystad zullen hun ook kennen. Wat mooi is om richting het aankomende kerstseizoen zeg maar na te denken, is dat er mooie combinaties te bedenken zijn. Mooi pakket met Lelystadse producten. En daar kan de Lelypas dan in. Daar kan de Promotrade kan daar heel goed mee helpen.
1: Ja, wat dat betreft een goede tip voor ondernemers. De Lelypas als kerstcadeau. Nog eentje?
2: Waar we hem ook vaak voor gebruiken is, we hebben natuurlijk op het moment dat er een spreker is of een relatiegeschenk of iets, dan wordt er vaak een flesje wijn gebruikt of een bosje bloemen. Maar daar zitten vaak mensen eigenlijk niet op te wachten. Maar uit goed fatsoen wordt er iets gegeven. Daar sluit een cadeaukaart goed bij aan. En niet zozeer een cadeaukaart gaat het dan om, maar juist om te laten zien dat je de lokale ondernemers wil ondersteunen. Dus er komt weer dat stukje keurmerk, waar ik in het begin al mee over begon, komt dan weer aan bod. Als een werkgever dan wel organisatie laat zien dat hij de Lelypas ondersteunt, ondersteunt je eigenlijk de lokale ondernemer.
1: En het mooie is natuurlijk als je een cadeautje geeft aan je werknemers of aan gasten die niet uit Lelystad komen, dan verleidt dat die gasten misschien om terug te komen naar Lelystad, want daar alleen kun je hem besteden.
2: Dat klopt. En daarom zeggen we ook met Lelypas, Lelypas is leuk om te geven, maar ook leuk om te krijgen. En dat krijgen hebben we juist erin verwerkt, omdat het juist voor de ondernemer goed is om de Lelypas te ontvangen. Want de Lelypas is voor hun financieel veel interessanter. Interessanter dan een VVV-achtige bon, omdat ze daar gewoon veel meer provisie over betalen.
1: Nou, wat dat betreft voor iedereen goed nieuws om mee te doen met de Lelypas. Om zelf te kopen, maar ook als ondernemer om hem weg te geven. Jorik Lindeman, dankjewel. En dankjewel voor het ritje langs de verschillende initiatieven. Zo zijn we wezen kijken vandaag natuurlijk bij Kok Experience, bij Plus Postma en nu bij Museum Batavialand. Als je wilt weten waar je nog meer met de Lelypas terecht kunt, kijk dan op de site. Dank voor het luisteren. Wij gaan eruit. Over 2 weken, op 2 juni, de volgende uitzending bij weer een heel ander bedrijf hier bij Radio Lelystad, bij het programma Lelystad in Bedrijf.

0: ze gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Trainingcenter, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren@radioledistad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Tot zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
4: En dat klopt helemaal. We zitten hier weer in de studio. Het is buiten niet zo lekker weer. Veel wind en regen. Ik vind het meer herfstig dan zomer, zeg maar. Maar ja, Finai achter de knoppen. Goedemorgen, Finai. Leuk dat je in wil vallen voor Emiel. En hartstikke lief van je. Sjoel, jij weer paraat met je berichtjes, hè? Ik heb weer leuke muziek voor je uitgezocht. Althans, heb ik gepoogd te doen. En we hebben in het vanochtend ook een gast die hier in de studio komt. En die mijn gast heet Frans Loos. En hij gaat weer veel vertellen over de voortgang van zijn vrouw die aan de ziekte lijdt. Dementie helaas. Dus ja, dat is eigenlijk eventjes ons programma. We gaan door met de dubbeldraai zoals gewoonlijk. En dat is van Albert West dit keer. En het eerste nummer heet Put Your Head on My Shoulder.

0: Ja, Albert West met Dance on Little Girl. En daarvoor Put Your Head on My Shoulder, Albert West. Ja, hij zong leuk. Hij had dan ook een groep waar hij in zong.
1: Ja, prima zanger. Had ja, ze zeker. Goed in die tijd.
0: Ja. Ja, al lang niet meer onder ons, helaas.
1: Joke, we zijn er weer.
0: Ja.
1: Zondag, beetje druilig, beetje herfstachtig gevoel buiten.
0: Ja.
1: Maar binnen is het warm. Met jou altijd natuurlijk.
0: Oh.
1: En we beginnen altijd met de vraag. Wat was jouw momentje van afgelopen week?
0: Nou, dat was eigenlijk gisteren. Want gisteren was een familiedag. Zeg maar een voetbaldag voor families. En dat was op het SVL-terrein hier in Lelystad. En mijn zoon met een aantal vrienden. En mijn kleinzoon was daar ook bij van 7. Nou, het was natuurlijk goed weer gisteren. Beter dan nu, gelukkig. En het was best wel leuk om even naar te kijken. En het was allemaal ook heel goed georganiseerd, vond ik.
1: Ja, heel sfeervol.
0: Ja.
1: En, je moest een familieteam samenstellen. Ja. Nou, dat is dus heel breed, hè?
0: Mm-hmm.
1: Man en vrouw, jong en oud. Dus kleine kids van 4, 5, 6 jaar.
0: Ja.
1: En dan mannen van
0: in de 30, 40.
1: 40, 50 plus.
0: Ja.
1: Dat ging dan tegen een andere familie spelen.
0: Mm-hmm.
1: 20 minuten per wedstrijd. Nee, was heel aardig om te zien.
0: Ja, en gelukkig droog.
1: En het was gelukkig ook. Ja. Dus heel mooi te zien op dat schitterende SVL-terrein.
0: Zeker.
1: Want dat is mooi.
0: Ja, zeker. We gaan starten met muziek.

0: Dit was James Last met Morning at 7. En daarvoor Corrie Brokken met Hier in de Stille Laan. En het was uit 1957, Jules.
1: Ja, dat nummer, totaal onbekend nummer. Althans, je hoorde nooit voor de radio. Alleen hier, hè? Alleen bij jou.
0: Precies, ja.
1: Nou, twee korte berichten. Ene bericht hebben we al eerder over gehad. Komend weekend natuurlijk Jordaan in de Polder. Komt er nu heel snel aan. Het zal wel weer uitverkocht zijn. Geweldig feest voor iedereen die van dit soort muziek houdt. En wil je weten wie er allemaal komen, wat de line-up is van vrijdag en zaterdag, kijk even op de site jordaaninderpolder.nl. Een feestje voor de liefhebbers. En wellicht zijn er ook liefhebbers voor het steeds populairder wordende Show de Boel. Want de Show de Boel vereniging in Lelystad doet het supergoed. Heel druk, veel leden. Maar ze willen opnieuw proberen nog meer leden te ronselen, te vinden. En daarom houden ze weer een kennismakingsmiddag. En dat is dinsdagmiddag aanstaande om 1:15 op de bekende plek, het Sportpark bij de Schouw. Daar hebben ze mooi onderkomen en mooie banen. En daar kun je gewoon naartoe. Begint 1:15. Je krijgt instructies. Er is koffie en thee en gewoon heel gezellig. Dus alle komende Show de Boel liefhebbers, laatjes verrassen met deze bijzondere sport. Dus aanstaande dinsdag 1:15, Sportpark de Schouw.
0: Is Joke, dat niks
1: ik
0: voor jou?
1: Wil jou daar zien.
0: Nee, ik kan dat niet. Mijn rechterarm doet het niet goed.
1: Ja, dat is een.
0: En daar kan ik geen kracht zetten.
1: Nee, dat is op dit moment kun je dat niet. Maar wie weet. Op een later moment.
0: Ja, nou, ik denk het niet. Dit is alles wat ik heb. We gaan door met muziek.

0: Ja, dit was Desireless met Voyage, Voyage. En daarvoor de Turtles met Eleanor Schiel.
1: Ja, een berichtje. Ja, vaste luisteraars die missen hem al heel lang. En wij ook, onze stadsbioloog. En ja, die is al een tijdje
0: Peter Kouwenhoven.
1: Ziek. Peter Kouwenhoven hebben we het over. Is al een tijdje ziek. Dat wil zeggen, hij heeft een wond aan zijn been en dat wil slecht herstellen. Dus hij kan moeilijk lopen. En hij heeft gezegd dat hij binnenkort wel weer in de studio komt. Voor de radio wil hij zelf niet. Hij wil live aanwezig zijn hier. En, maar
0: voor de
1: toch,
0: telefoon bedoel je?
1: Voor de telefoon wil hij niet live. Dus daar wachten we weer op tot hij helemaal hersteld is. Maar hij heeft een klein berichtje en dat zit hem heel hoog.
0: Ja.
1: Want het Bultpark had altijd twee kabouters. Die heten Sjaan en Kees. En daar kon je leuk mee op de foto. Maar ja, die staan het hele jaar buiten, zegt hij. En die zijn nu helemaal versleten en vergaan door de weersinvloeden.
0: Ach.
1: Dus ze hebben nu een nieuwe grote kabouters gemaakt. Mooie ontwerpen. Vrijwilligers hebben die had gezaagd, geschuurd, geschilderd. En het resultaat is weer, er zijn twee prachtige kabouters dus weer in het Bultpark. En je kan er weer mee op de foto. Nou, hij wil laten weten, mensen, ga naar het Bultpark, bezoek de kabouters en ga ermee op de foto.
0: Nou, wat leuk.
1: En dat wordt je weer helemaal blij van. Ja. Nou, bij deze.
0: Geloof ik. Nee, ik dacht dat hier weer iets kapot was gemaakt of gespoord.
1: Nee, ja, nou, er wordt voortdurend vernield en
0: precies.
1: Planten meegenomen.
0: Okay,
1: daar gaan we niet over hebben.
0: We gaan naar het lokale nieuws en dat doen we samen met de Lennon Sisters. Getting to know you.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is, die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 55.

0: Mooie Split Ends was dit met Message to My Girl, Jill.
1: Ja, Joke, je weet, als we in juni zijn, juni is een drukke maand in Lelystad. Mm. Er is heel, heel veel te doen. Nou, gaan we door. Zaterdag 20 juni organiseert 1 tegen Eenzaamheid voor de tweede keer het Lelystad Connect Festival op het Stadhuisplein. Van 11 tot 3 staat het plein in teken van ontmoeting, verbinding en vooral plezier maken. Dus organisaties en partners van die organisatie en bewoners worden allemaal uitgenodigd te komen. Kost niks, gratis toegang dus. Ja, je vindt veel creativiteit, veel workshops, sport- en spelactiviteiten natuurlijk voor klein en groot. Een touwparcours, Oud-Hollandse spelletjes, bewegen voor ouderen, Jook. Daar hoort jij bij natuurlijk. En als je daar niet van houdt, is er ook nog bloemschikken als je wil. Nou, en dan is er veel muziek. Ja, van allerlei DJ's, de Waterlanders. Nou, dat koor ken je vanzelfsprekend. En onder andere ook zanger Roy Oostwegel. Kortom, ik kan er veel meer op noemen, maar er is veel publiciteit over. 20 juni, hele zaterdag van 11 tot 3, op het Stadhuisplein, het Lady Connect Festival.
0: Nou, wat leuk. Is dat de eerste keer?
1: Nee, dat is voor de tweede keer. Vorig jaar was het ook.
0: Oké.
1: Ja,

0: Ja, hij is nu uitgetoeterd, zeg maar. Chuck Mangione met Feel So Good. En daarvoor Alessia Fontana met Speranza di Luna.
1: Nou, wat spreek je de talen weer goed, Joker.
0: Ja, hè?
1: Goed, ik duik weer in een berichtje.
0: Doe dat.
1: Er is weer een editie van Lelystad Spreekt, de derde editie. En dat is een bijeenkomst waar bekende en minder bekende Lelystedelingen verhalen vertellen over hun ervaring in de geschiedenis binnen Lelystad. Nou, dat is altijd heel boeiend om te horen en veel herkenning natuurlijk. En Ger Koreman is daar onder en bij en die heeft dat georganiseerd. En dat is in het wijkencentrum Zuiderzee aan de Waddenlaan. En op, moet ik even goed kijken, op woensdag is het geloof ik. Ja, woensdagavond 17 juni aanstaande begint om 7 uur. De toegang is gratis. Je kunt er zo naartoe. Dus als je houdt van spannende, boeiende verhalen over de geschiedenis van Lelystad, verteld door Lelystedelingen, dan ben je van harte welkom.
0: Oké.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle.

0: Nou, schattig toch? Connie Vink met Zoom Zoom. Ik had hem nog nooit eerder gehoord, maar toen ik tegenkwam en afluisterde, dacht ik, nou, dat is wel leuk voor dit programma, toch? En daarvoor Jodasaan met Lete Indian. Shoo.
1: Ja, mooie muziek allemaal weer, Joke. Nou, een berichtje voor 11 uur. Ja, een van de meest bijzondere activiteiten van het jaar in Lelystad, vind ik dat. Dat is de door Gerre Koreman georganiseerde informatie- en vertelavonden op de algemene begraafplaats Eulandhorst. Nou, dat wordt altijd druk bezocht. En ja, daarin neemt hij de bezoeker mee naar ja, bekende Lelystedelingen die daar begraven liggen, maar vertelt ook alles over alle vormen van begraven. Rondleiding dus. Mensen die aanwezig zijn vertellen hun verhalen over de dierbaren die daar liggen. Je krijgt uitleg over allerlei zaken. Er is passende muziek en er zijn gedichten. Een bijzondere avond altijd op Eulandhorst. Op woensdag 24 juni is het, dus over ja, ongeveer 2 weken. Woensdagavond 24 juni om 7 uur en het duurt tot 9 uur. En je moet je wel opgeven en doe dat via koreman48@xsvooral.nl. En anders maar even vooral Facebook-liefhebbers googlen naar Eulandhorst begraafplaats en Gerre Koreman, dan kom je er ook wel.
0: Oké, dankjewel, Sjoel. We zitten tegen het nieuws aan van 11 uur. En na het nieuws van 11 uur praat ik even met Frans Loos, wat ik net al aankondigde aan het begin van het programma, over zijn vrouw die dementie heeft. En we gaan eruit met Henry Mancini, The Summer Knows.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren.

0: inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Op visite bij Spoor 55.

0: Ja, Theo Diepenbrock was dit met Oh Darling, I Kiss You to Platter. Als je het maar even weet. Goed, we zitten in het tweede uur, na 11. En Frans Loos, goedemorgen. Je bent weer aangeschoven.
1: Goedemorgen.
0: Je bent een vaste gast eigenlijk in ons programma geworden. En de aanleiding is natuurlijk wel wat triester. Hè? Jouw vrouw heeft dementie. En hoe lang heeft ze dat nu?
1: Dat heeft ze nu, denk ik, 2 jaar. En dan moet je rekenen, dan is de constatering. En daarvoor is het natuurlijk al een tijd aan de gang. Maar dan heb je dat niet in de gaten.
0: Nee.
1: He, dat weet ze zelf ook niet. Had ze zelf ook niet in de gaten, maar ik ook niet als partner zijnde. Want je kent elkaar zo goed en al die dingen meer. En je please elkaar. Dus dan knap je af en toe wat op.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment toen viel ze regelmatig. En toen zijn we geweest, en dat is wel heel aardig, naar een cursus valpreventie van Merel Schouten. Merel Schouten, die woont in Lelystad. Die zit als fysiotherapeut bij Centra Plaza in het Lelycenter. Er zijn er ongetwijfeld meer fysiotherapeuten, maar deze zit bij Centra Plaza. Heeft zich hierin gespecialiseerd. En door die valpreventie ga je naar haar toe en leert ze op een gegeven moment. Carla leerde ze een beetje lopen. Maar zij deed ook een testje. En een testje eigenlijk die je ook bij de huisarts krijgt. Van het tel even terug de maanden van het jaar en steeds eentje overslaan. Of het tel vanaf 97 en dan het getal 7 er steeds aftrekken achteruit. Nou ja, als er dan wat hiaten in zitten daarin, dat kan. Dan moet je nog een tekening maken van de klok. En dan moet je 10 voor 10 en 10 over 9. En dan doe je dat precies verkeerd. Of er komt een heel rare, uur komt eruit. En toen gaf ze aan, het zou kunnen zijn dat zij dementie heeft. Oké, nou, dan ben je flabbergasted natuurlijk, hè. Want dan denk je, nee toch, het zal toch niet waar zijn. En dan ga je het eerst een beetje ontkennen, dat is helemaal niet waar. Maar toch naar de huisarts. En de huisarts die heeft dat ook die test gedaan. Die zei, ja, het is eigenlijk dementie. Dan ga je naar een geriater toe. Een geriater is iemand in het ziekenhuis gespecialiseerd in bevindingen van mensen in het totale lichaam, zeg maar. Dus niet gespecialiseerd in botten, hart, longen of zo, maar hij ziet de totale samenhang van geest en lichaam bij een mens. En die gaf toen wel aan, het zou dementie kunnen zijn. En wij vermoeden van wel. En Carla had jaren daarvoor al eens 1 of 2 keer een TIA gehad. Dus dan heb je kans, een TIA is dat je zeg maar een adertje in je hoofd misschien een beetje gesprongen is. Dat heeft dan gevolgen natuurlijk op je hersenen die daar zitten. En dat kan heel goed gaan. En dat is jaren goed gegaan. En nu is er geconstateerd, dat zou dan waarschijnlijk vasculaire. Vasculaire is zeg maar de aders in het bloed in je hoofd dementie kunnen zijn. In het begin heb je dat nog niet zo in de gaten en gaat alles wel een beetje zoals het gaat. Maar dat vallen, dat was wel heel tricky altijd. En je gaat dan meer accepteren. Oh ja, daar komt het dus. Je gaat anders handelen. Eerst zeg je dan tegen je partner, in dit geval tegen mijn Carla, ja, maar je moet je voeten voor elkaar zetten. Ja, ja, je moet bredere stappen maken. Ja, dat blijft dan niet zitten natuurlijk in het hoofd. Dus, en daardoor viel ze af en toe. Nou, dat is natuurlijk wel heel lastig. En uiteindelijk, doordat we het wisten, na 2 maanden denk je, oké, dan begint het een beetje te beklijven bij allebei. Dan landt het, zeg maar, bij allebei en ga je daarna handelen. Dus zeg maar ruim 2 jaar dat ze dat nu heeft.
0: Ja. En nu zijn we dus 2 jaar verder.
1: Nu zijn we 2 jaar verder.
0: Hoe gaat het nu, Frans?
1: Wat zeg je?
0: Hoe gaat het nu?
1: Nou, het ging aanvankelijk ging het vrij goed. Totdat 2 weken geleden ze in 1 keer ontzettend in de war was. Veel moest plassen. 'S nachts moest plassen. Overdag moest plassen. En 's nachts ook. En ze kon zichzelf niet meer bewegen. Ze was eigenlijk de hele fysieke gestel van haar was helemaal achteruit gegaan. Ze kon zelf niet uit bed komen. Dus of het nou 's nachts of overdag was, ik moest haar helpen om eruit te halen. Om mee naar de wc te gaan. En dan was het een enorm gekletter en geklater in de wc-pot. En was van het plassen. Nou, dan. En ook, ze was ook in de war.
0: Ja.
1: Ze was dus echt in de war.
0: Ja.
1: En dan spreken ze over een delier.
0: Ja.
1: een delier, zeg maar, dat je dus helemaal je geheugen, alles in de war is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk bij mensen met dementie, komt dat dubbel binnen.
0: Ja.
1: Want je geheugen is al een beetje in de war.
0: Ja.
1: En daarna is het dubbel in de war. En toen ben ik gelijk zelf, want je moet dus eigenlijk de regie houden over hetgene waar je mee bezig bent.
0: Mm-hmm.
1: Dat is soms best wel eens lastig.
0: Ja.
1: Want je bent ook aan het kijken, wat is hier aan de hand? Maar toch de regie houden, huisarts opgebeld en naartoe gegaan. De huisarts zat toevallig bij de balie samen met de assistente, artsassistent die daar zit. En ik heb het uitgelegd. En die huisarts zei, dat is heel erg. Die wist ook, dementie, dat weten ze al in 2 jaren. En ze zei, dat is wel heel erg. Ik zei, ja, het is nu echt niet goed. Ze is helemaal in de war. Zeg, en ik raak zelf ook een beetje in de war. Doordat je dag en nacht even bezig bent. Dat is niet erg, maar je doet dat gewoon. Hè? Dat hoort er gewoon bij. En toen zei ze, ik ga gelijk heel goed een verwijsbrief maken naar de case manager, dat er onmiddellijk opgetreden wordt. Want ik denk dat het niet goed gaat. En toen zei de artsassistent, in dit geval, ik noem haar altijd Truus, ze heet ook Truus, voor velen bekend in Lelystad, die zei van, zou het geen blaasontsteking zijn? Oké, gelijk terug naar huis. Nou ja, er was plas genoeg, dus weer even plassen. Opvangen die handel en weer mee terug. En toen bleek ze een hele zware blaasontsteking te hebben.
0: Ja.
1: Direct medicatie gekregen daarvoor. En dat duurde ongeveer een week, anderhalve week, dat het wat rustiger werd.
0: Mm-hmm.
1: Dus zover waren we toen. Maar, ik zou je vertellen, doordat ze wat in de war was en fysiek eigenlijk niet meer zelf uit bed kon komen, de trap moet je af, dan ga je naar beneden, halverwege zitten, en dan ga je weer verder. Dan loop je ervoor enzovoorts. Dus zo ben je op die manier bezig. Mee in de huiskamer. Als een soort rollator liep ik dan steeds, zeg maar, voor haar. Ze had mijn handen vast. Ik liep achteruit, voetje voor voetje, zodat ze steeds naar de tafel of naar de bank kon gaan.
0: Ja. Frans, we gaan even naar muziek.
1: Ja.

0: De Ramblers zijn dit met Farewell Blues. Nou, je blijft nog wel even zitten, hè?
1: Ja, we zitten dus.
0: Gelukkig. Nee, we gaan nog heel even verder natuurlijk over Carla. En over jou ook, hè? Mensen die tegen jou zeggen net... Ja, maar je moet goed op jezelf passen. Hoe voelt dat dan voor jou? Want je hebt helemaal geen tijd om op jezelf te passen.
1: Het is ongelooflijk. Dat is het eerste standaard wat ze tegen je zeggen. Ik ben altijd vrij open geweest in de situatie. Dus dan vertel je het ook tegen mensen. Van nou, dat en dat. Mm. En het eerste wat ze zeggen. Ja, maar je moet wel goed op jezelf passen. Dan denk je, ja, what the fuck. Daar heb ik helemaal geen tijd voor om op mezelf te passen.
0: Nee.
1: En je bent bezig. Ja, maar de mantelzorger moet niet omvallen, hoor. Dat is het eerste dat ze dan in een mail sturen. Zorg je wel dat je een netwerk hebt. Ja, ik heb een gigantisch netwerk, maar die hebben natuurlijk allemaal niet even tijd. En je gaat niet direct naar de buurvrouw toe.
0: Nee.
1: Je gaat wel naar je kinderen toe. Maar ja, die zijn natuurlijk ook druk aan het werk. Dat is ook logisch. De ene woont in Spanje, dus die kan dat niet.
0: Nee.
1: De andere woont in Lelystad, maar die heeft ook een drukke baan. Ja, dat is ook logisch natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is zo dat je moet er mee te maken hebben... om te realiseren wat het is om mantelzorger te zijn. En er zijn allerlei goede bedoelingen voor mantelzorgers, huiskamer, weet ik wat, bijeenkomsten. Ja, daar heb je helemaal geen tijd voor.
0: Nee.
1: En eigenlijk wil je ook je geliefde niet alleen thuis laten.
0: Nee.
1: Zeker in die beginfase niet. En dan moet ik zeggen dat het antwoord is vaak... oh, het is wel wat, maar dan komt het weer, je moet op jezelf zorgen. Voor jezelf zorgen, ja, dat doe ik ook wel. Maar je bent gewoon 24 uur per dag bezig. Het lastige hierin is dat je het eigenlijk... en dat doe je dan ook wel eens tegen jouw partner... zegt van, nou, ik heb het wel druk, zeg. Dan voelt zij zich bezwaard.
0: Ja.
1: En dat is lastig, dat ontvalt je dan wel eens. Maar ja, ik ben ook wel een mens, hè. Dus ik heb ook in deze fase heel veel moeten leren... om dingen voor me te houden. Maar je wilt je gevoel, wat je altijd hebt gehad tegenover je partner... wij waren allebei heel open in allerlei dingen... Dat moet je dan eventjes, zeg maar, je mond af en toe dicht houden. Ja, dat gaat niet altijd. En dan zegt ze, ja, maar komt het dan door mij? Nee, het komt niet door jou. Ik wil alleen maar even zeggen dat ik het gewoon druk heb. Oké, nou, dat is ook zo. En dan moet je dat weer proberen, zeg maar, zo om te draaien... dat je ontzettend gelukkig met haar bent. En ja, nou ja, dus, het is ook wat, hè, weet je wel, zo.
0: Mm.
1: En dan pak je elkaar weer even vast en dan snap je het weer.
0: Ja.
1: Maar iemand die dementie heeft, of jouw partner dat je ze een keer woorden hebt, zeg maar, die nergens last van heeft met de geheugen. Mm. Je denkt, oké, ik draai hem even om. Ik snap het, ik draai hem even om. Maar in dit geval lukt dat niet.
0: Nee.
1: En heeft er natuurlijk betrekking op, omdat Carla, in dit geval mijn partner, er 24 uur per dag mee geconfronteerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: Met het feit dat ze dingen niet kan. Dat er iets aan de hand is door die blaasontsteking... waarbij je regelmatig moet plassen en al die dingen meer... Dat het een beetje onwaardig voor haar aan het worden is. Dat is voor mij heel makkelijk. Ja, maar we schakelen even dit en doen dit en dat. Maar voor haar is het natuurlijk... en dat zal iedereen hebben die wel eens blaasontsteking heeft gehad... los van het feit dementie, maar zonder dat je dat zou hebben... Is het natuurlijk een ervaring die je eigenlijk niet wilt hebben... Want je bent helemaal van de kaart. En voor ouderen is het ook ontzettend tricky, gevaarlijk.
0: Ja.
1: Als je een ontsteking in je lichaam hebt.
0: Mm.
1: En je negeert dat. In dit geval, Carla die wist het niet, ik wist het ook niet. Nu zijn we een stuk verder. Een goede huisarts, goede truus die ons heeft aangegeven. En daar leer je ermee omgaan. Want er staat dus niet in die boekjes allemaal, hè? Maar die heb je
0: nee,
1: helemaal geen tijd om boeken te lezen.
0: Nee, joh.
1: Dat, ja, zo gaat het dan.
0: Ja.
1: Ik moet eerlijk wel zeggen dat ik... en nu zijn we een fase verder weer. We zijn door een diep dal gegaan... wat betreft de inspanningen die je allebei moet verrichten. Carla met haar gedachten van de onwaardigheid... en ik kan het niet meer. En ik, doordat ik dacht van jongens... ik weet niet wat ik vandaag allemaal gedaan heb... maar ik ben nergens aan toegekomen. Ik ben continu, zeg maar...
0: zorgen voor.
1: Aan het zorgen voor. Wat ongelooflijk mooi is om te doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zeg je dan ook tegen haar... Alleen ja, dat is dan altijd wel van... ja, dat zeg je nou wel, maar
0: is
1: weet je wel
0: zo.
1: Ja. Snap je, dat is het, hè. Dus je probeert het goed te maken.
0: Mm-hmm.
1: Een keer een bloemetje mee te nemen of iets anders, weet je wel, zulke dingen. En,
0: ja.
1: Maar voor Carla is het natuurlijk dubbel erg.
0: Is het ook.
1: En dat realiserende, ga je op een gegeven moment iets anders doen. Ik dacht van, wacht even. Ze kan niet goed meer lopen. Haar fysieke gestel was zo dat zij niet meer kon lopen. Ze zakte steeds door de benen. Mm-hmm. Denk, hoe gaan we dit nu oplossen? Dacht ik, hey, Merel Schouten, die haar toen heeft geleerd om weer stappen te maken met die valpreventie. Ik wist dat die dit deed. Dus die heb ik opgebeld. Zegt Merel, dit is aan de hand. Ze zegt, ik kom bij je. Die is 's middags een keer om 4:15 gekomen. En dat was 2 weken geleden. En nu hebben we allerlei oefeningetjes die ze gegeven heeft. Ze komt nu 1 week of 5, 6 achter elkaar. Elke week komt ze Carla weer leren te lopen. En intussen, wauw zeg, is al een stuk veranderd. A, het is aandacht die Carla gekregen heeft. Ik kan wel tegen haar zeggen, je moet je voeten voor elkaar zeggen. Maar als iemand anders zegt, en zeker Merel, die dat met een glimlach doet, en tussendoor zegt, je doet het heel goed, Carla. Dat is zo mooi dat Carla nu zelf ook beter aan het lopen weer is.
0: Ja.
1: Ze loopt met een rollator in huis.
0: Zo.
1: Ja, dat is toch fantastisch?
0: Geweldig.
1: Dat is prachtig.
0: Ja.
1: En afgelopen zondag was het hartstikke mooi weer.
0: Mm-hmm.
1: Toen zijn we naar het natuurpark gegaan. We hebben de mobiele scootmobiel meegenomen. Die haal je dan uit de auto. En we zijn helemaal rond die vijver van die elanden gelopen.
0: Oh ja.
1: Dat is 3,5 kilometer. Dan kun je af en toe op een bankje zitten. Appeltje bij je, mesje bij me, afschillen, sinaasappeltje. En ja,
0: dat was weer even heerlijk. Even.
1: Dat is eindelijk zijn we weer een stuk verder. Het was een ontlading en we zijn een stuk verder.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: We praten zo verder, Frans. Ja.

0: Ja, de Beatles, lang niet gedraaid. Penny Lane was dit. Goed, Frans. We hebben nog 3 minuutjes.
1: Dat is heel kort.
0: Voor het lokale nieuws van 11:30. Oh. En daarna kun je gewoon weer verder, hoor.
1: Gelukkig.
0: Ja, zeg maar.
1: Het is mooi om te doen. Om dit te delen, zeg maar. Want dat is ook belangrijk. En dan moet ik toch even een compliment maken voor het feit dat wij via de case manager, die ook heel alert was, heel pittig, goed, gelijk thuiszorg ingeschakeld. En dan komt thuiszorg, die komt iedere morgen, die komt Carla helpen met uit bed halen, met wassen mee naar beneden brengen. En wat zie je dan optreden? Dat is wel heel mooi voor Carla zelf ook natuurlijk. Ze krijgt een stuk aandacht die ik er dan niet altijd kan geven op dat moment, omdat je het moet doen met alle taken die je doet, wat niet erg is. Maar deze thuiszorg, hey mevrouwtje, hoe is het met u? Zal ik u eens even helpen enzovoort? Dus ik moet eerlijk wel zeggen, in dit geval is het thuiszorg Flevoland. Let wel, als je ouder bent, moet je ook eraan denken dat je op tijd, zeker als je partner iets heeft, bij een thuiszorgorganisatie of bij een woonzorgorganisatie je inschrijft. Want er is een wachtlijst van 2,5 jaar.
0: Zo.
1: Nou, we stonden al ingeschreven bij Woonzorg Flevoland, direct gedaan. En die zijn nu iedere morgen, zei ze, bij Carla.
0: Ja.
1: En dat gaat fantastisch. Dus wennen in het begin, zeker voor Carla.
0: Mm.
1: Want ook weer gaan we dan, en ik denk dat wij mannen misschien daar iets makkelijker in zijn. En denken, oké, het moet gebeuren. Maar bij haar is het toch een vrouw die zichzelf niet helemaal meer kan helpen. Dan word je gewassen. Je wordt onder de douche gezet, 2 keer in de week. Je haren gewassen, maar zij doen dat op zo'n subtiele, mooie manier. Zo liefelijk dat ze zijn. Al die medewerkers van die thuiszorg die iedere morgen komen, de 1 keer om 10 uur, de andere keer om 11 uur... daar heb je dan zeg maar een app voor, dan kun je zien hoe laat ze komen. Maar ze mogen een 30 minuten eerder, een 30 minuten later, dus dan kan er een uur verschil in zitten. Maar in ieder geval, daar ligt Carla nog lekker op bed en haal ze uit bed. Ik heb beneden al wat eten voor de klaarstaan. En ze brengen er helemaal naar beneden. En zit u goed, mevrouw? En dan gaan ze weer.
0: Het is voor jou ook een stuk ontlasting dan, hè?
1: Nou, ik zou je vertellen, dat laatste is het vooral. Het geeft mij de rust om even van zeg maar van 8 uur dat ik uit bed ben, 8:15... tot 10 uur dat ze komen, of soms om 11 uur... even een krantje te lezen, een kopje koffie en even te zitten. Niet dat dat nou het allerbelangrijkste is in ons gezin, helemaal niet. Maar het is wel lekker om even voor jezelf die rust te hebben.
0: Ja.
1: En dan zegt iemand anders wel weer eens een keer, of toevallig je dochter zegt tegen jou, ja, maar pap, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij, dat weet ik zelf ook wel.
0: Ja.
1: Maar het is wel even zo moeilijk uit te leggen dat je even die geen gedachten hebt, even die rust hebt. Totdat ze er zijn, je zet de deur open, goedemorgen, en ze gaan naar boven.
0: Ja.
1: En Carla komt heerlijk gewassen en geschoren. Komt ze
0: ja, dat is fantastisch.
1: Nee, wat wil je nog meer?
0: Ja.
1: Dat is toch fantastisch?
0: Oké. Okay. We gaan naar het lokale nieuws verder.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zemla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

0: dus in de lucht hangen.
1: Ja, ja, dit is een up-tempo nummer. Die had ik niet persoonlijk opgezocht. Maar nou ja, jullie zijn in ieder geval allemaal wakker, denk ik. Aan de andere kant van de radio.
0: We zijn gelijk wakker.
1: Ja, dit is Felicio Riva met Un Emozione Per Sempre. Nou, ik heb mijn best gedaan om het uit te spreken. Frans, we hadden het net over Carla natuurlijk. Je zegt, ja, ze ligt veel in bed. Dus ik vroeg aan jou, kost dementie haar zoveel energie dat ze zo vaak in bed ligt en moet slapen?
0: Ja, dat blijkt. Het blijkt, en dat is gewoon natuurlijk ook waar. Je hebt je hersenen, die eiwitten, die continu schakelingen maken in je hersenen. Dat gaat altijd goed. Mm-hmm. En bij iemand met dementie is dat af en toe dat gewoon die ene schakeling niet gemaakt kan worden. En dan vertel ik dit wel eens tegen iemand, dan zeggen ze, ja, maar dat heb ik ook wel eens. Ja, dat heb je misschien ook wel eens, dat ik even niet ergens op kan komen. Nee, maar als je dat 10 keer per uur hebt, ja, dat is wel heel lastig, ja, natuurlijk. Mm-hmm. He, begrijp je? Dus voor Carla, dat merk ik dan, dat is dan in die, na 2 jaar, dat ze dat nu meer beseft, dat ze in een gesprek met mij zit, want ik moet eerst zeggen, het is veel beter gegaan nu weer. We zijn weer in een opgaande lijn bezig. Mm-hmm. Dat merk je ook. Ik kan weer gesprekken met haar hebben. Ze lacht weer. Ze maakt mij aan het lachen. Ik denk van, nou, grapjas, weet je wel zo. En dat is wel heel leuk. Dan komt de oude Kalla een beetje terug. Maar zij wordt wel heel erg moe van continu die schakelingen te moeten maken. En als je dan het besef hebt dat je af en toe gewoon niet op een woord kunt komen. Of ze wil iets zeggen, en ik ben toevallig iets ergens tegenaan aan het tikken, of ik draai me even om, dan is ze het kwijt wat ze wilde zeggen. En dat vindt ze heel moeilijk. Mm-hmm. Dan zegt ze ook, ja, nou weet ik het niet. En dat besef daarvan voor haar komt dan dubbel naar binnen natuurlijk.
1: Ja.
0: Want het is er gewoon niet. En dan heb ik moeten leren om dan even stil te zijn. Om dan even rustig af te wachten. En dan in één keer dan gaat ze verder. En dan weet ze het weer.
1: Ja, ja.
0: Dus ik moet er niet op weg helpen. Want dan doe je altijd verkeerd, want het is altijd iets anders wat jij denkt.
1: Mm.
0: He, en dan in één keer komt het weer. En zegt ze, ja, dat vind ik nou zo vervelend, dat ik je af en toe gewoon niet op een woord kan komen, of hetgene wat ik wilde zeggen in een gesprek, dat het in één keer stopt.
1: Ja.
0: Dan stopt het ook. En zegt ze, ja, nou weet ik het niet, weet je wel zo.
1: Mm-hmm.
0: En dat maakt haar heel erg moe.
1: Ja.
0: Dat merk je ook. Daardoor wil ze, als ze de ochtend op geweest is, zeg maar na de middag, wil ze graag gaan slapen. Dat heb ik geaccepteerd. Dat druist in tegen jouw natuur. Want je wil zeggen, ja, maar het is goed dat we even lekker, het is zo mooi weer buiten.
1: Ja, even lekker naar buiten.
0: Even lekker naar buiten, maar dan wil ze lekker slapen. En dan gaat ze lekker liggen. En dan om een uur of 3:15, dan komt ze er weer uit.
1: Mm-hmm.
0: Of ze zet de wekker. Dan zegt ze, hey Google, zet de wekker op 4 uur. Nou, en dan komt ze eruit. En soms is ze voor die tijd al wakker en dan komt ze er al uit. Dan blijft Google maar roepen, je moet opstaan.
1: Maar dat kan ze wel zelf? Dan
0: dat kan ze zelf. Okay. Zij is in haar geheugen, moet ik zeggen. Kijk, na zeg maar die blaasontsteking en nu weer. Mm-hmm. Je merkt bij vasculaire dementie, dan ga je door een diep dal, wat er ook gebeurt. Dan klim je weer naar boven toe. Die curve die eraan zit te komen, zeg maar, is dat je iedere keer weer dan een opgaande lijn hebt.
1: Mm-hmm.
0: En dat merken we allebei. En ze merken het zelf ook. Dat zal ze niet gauw toegeven, maar ze merkt het wel.
1: Mm-hmm.
0: En dan duid ik dat nog een keer. Ja, ja, dat moet je niet altijd zeggen. Nee, dat zeg ik ook niet altijd. Maar je wilt dan positief zijn, hè? Ja, maar niet te positief. Hoor. Nee, dat is goed, Kalla. Maar, weet je, dus je merkt dan dat. Maar dat vermoeidheid, ja, dat is wel een dingetje. En er is nog iets. Kijk, iedere morgen komt de thuiszorg.
1: Ja.
0: En ze vindt het heel fijn. Maar ze vindt het soms ook wel, dat zegt ze dan wel eens af en toe, nu het besef wat meer weer terugkomt bij haarzelf, van ja, god, is ook wel een gedoe hoor.
1: Mm-hmm.
0: Ja, iedere keer dat wassen enzovoort. En ja, ze vindt het niet vervelend. Maar ze denkt, ja, dat kan ik misschien zelf ook wel. En dan zeg ik, ja, weet je, laten we dat maar niet doen. Want het is ook een vorm van aandacht, hè?
1: Ja.
0: Met positief gemoed word je uit bed gehaald.
1: Mm-hmm.
0: Als ik het vraag van, kom je eruit? Ja, kom er zo aan. Nou, dan ben je een uur verder, hè?
1: Ja.
0: En dan zeg ik, nou wordt het wel een keer tijd om croissantjes in en koud aan het worden. Ja, maar jij, kom er zo aan. Nou, terwijl de thuiszorg, hallo, goedemorgen, weet je wel zo. En dat is juist het mooie eraan, dat spel. En als jouw partner dementie heeft, zorg, en het gaat moeilijker, zorg dat je iedereen inschakelt.
1: Ja.
0: dat je in feite alles kunt inschakelen. Kijk, je kunt niet direct naar je buurvrouw lopen van wil je helpen. Ja, die willen wel helpen, maar die zijn even niet thuis.
1: Nee.
0: Of die zijn er niet. Nee. Ja, of die moet ook aan het werk, weet je wel. Zo.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik wel gedaan heb, en dat is weer die regie pakken. In ieder geval, ik ga één keer in de week nog met twee maten van mij ga ik golven.
1: Ja.
0: Golven, moet je eigenlijk zeggen, maar ik zeg altijd golf. Ga ik golven, dan ben ik 2 uur ben ik even weg. Dan ligt Carlo op bed. Ze kan keurig alleen thuis blijven. Dat vindt ze ook prima, zegt ze. Veel plezier als ik wegga. Weet je, dat is natuurlijk het mooie eraan, dat zegt ook, hè. En dan zeg ik veel plezier en dan ben ik om 4:15 ben ik thuis. En dan zitten we samen. Of ze zit al beneden of ik ben beneden. Want ze kan inmiddels ook weer alleen een beetje de trap af.
1: Oh, dat
0: nou,
1: is
0: nou, dat is toch wel een... Oh man, ja. Dat is mooi, joh.
1: Want ben je dan niet bang dat ze valt als je,
0: nee.
1: Als je er niet bent?
0: Nee, dat heeft geen zin.
1: Nee,
0: bang te zijn. Laat haar lekker dat zelf ontdekken.
1: Ja, ja.
0: Ja, ze valt dan... Ja, nou ja, ik kan er niet altijd voor staan.
1: Nee.
0: He, dus, en dan zit, soms kom ik thuis en zeg ik, dan zit ze beneden.
1: Ja.
0: Hé, hey, hallo. Ik zeg, ben je al beneden? Jazeker. Ja, weet je wel.
1: Oh,
0: nou, dat is toch prachtig, hè?
1: Ja.
0: En dan gaat ze met die rollator. Eerst was ze hem voor de uit aan duwen.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu heeft Merel gezegd, nee, je moet grote stappen maken. Hakken tenen. Eerst je hak aan de vloer en dan je tenen aan de vloer. Nou. Wat doe je anders? Ga je steeds kleinere pasjes maken. Dan ga je schuifelen met je voeten. En die rollator die rijdt wel verder. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, maar nu ook. En dan loopt ze die kant op. En hartstikke mooi. Want dan gaat ze even naar buiten toe.
1: Ja.
0: En af en toe rookt ze een sigaretje. En lekker even.
1: Oh,
0: en dan komt
1: ja.
0: Ze weer terug. Nou, dat is prachtig. Joh.
1: Geweldig.
0: En dan hebben we van die step-in schoenen. Dus ze kan dan op de rollator even zitten. Plop, in die schoenen.
1: Oh, goed.
0: Hartstikke mooi.
1: Heel goed.
0: Nu moet ik ook nog pantoffels halen van die step-in pantoffels.
1: Ja.
0: Kan ze dat allemaal zelf.
1: Ja.
0: Had ik al willen doen, maar dat ben ik vergeten. Dat komt
1: maar ja, dat komt
0: bij
1: wel
0: deze.
1: Goed, dat komt wel goed.
0: Maar, dus die positieve aandacht.
1: Mm-hmm.
0: Ze vinden het lastig omdat er toch wel steeds mensen aan er zitten.
1: Ja.
0: Niet dat dat moeilijk is of zo, maar het is natuurlijk wel iets dat je zelf wil doen.
1: Mm-hmm.
0: Zeg, meisje, je bent lekker 2 keer in de week wassen ze de haren. Ik leg alle kleding, die leg ik klaar. Zorg weer dat er weer schone kleding is. En dat ligt er op een stoel. En die meiden, die zijn zo ontzettend lief.
1: Ja.
0: Dat zijn schatten van meiden.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk. Ja, soms gisteren zouden ze om 10 uur komen. Toen werd het bijna 12 uur. Ja, dan zit je natuurlijk wel
1: ja,
0: steeds te wachten. En Carla ligt nog op bed, dat is te lang dan en zo ook.
1: Mm.
0: Dus ik had nou gezegd, kom om 11:45. Dan ben ik om 11:45 thuis en doe ik de deur open.
1: Snap ik, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Maar het is gewoon... Het is zoals het is, hè.
1: Mm.
0: En vergis je niet in dat proces, het gaat nu weer beter... Het zal een keer weer iets minder gaan. Dan zien we dat weer wel.
1: Ja.
0: Ik ga nog 2 keer... Nee, 1 keer in de 2 weken ga ik naar de senioren Rotary, zeg maar.
1: Mm.
0: Dat is ook een vriendengroep waar je dan lekker gaat lunchen samen. En ik heb afgelopen vrijdag weer voor het eerst... wat ik elke vrijdag altijd gedaan heb... maar in deze proces van 2 maanden even niet...
1: Mm.
0: Er zat ook vakanties tussen... heb ik weer voor de klas gestaan.
1: Jo.
0: Het is hartstikke
1: wat
0: leuk om te doen.
1: En,
0: het is vermoeiend.
1: Mm-hmm.
0: Je bent dood op, maar je krijgt er zo'n positieve
1: ja.
0: energie van. Dat die kinderen, die hebben zo'n schik. Die vinden het zo prachtig.
1: Ja.
0: En die leerkrachten die er niet is, maar er is een onderwijsassistent... in dit geval was er gisteren vrijdag dan bij. Nou, die vond het prachtig. Ze zei, wat leuk, doe je dat toch? Ik zei, ja joh, dat gaan we samen
1: en
0: doen.
1: En dat
0: joh.
1: Heb je pas weer opgepikt?
0: Dat heb ik nu weer opgepikt.
1: Okay.
0: En ik wil dat nu... En nu kan het ook, hè?
1: Mm-hmm.
0: Carla, die, dan is onze dochter Cindy is er. Die komt 9:15. Ik ben om 8:30 de deur uit, maar zij komt 9:15. Dan komt de thuiszorg. Dus voor die thuiszorg er is, komt ze. En die blijft dan tot 14:45, 3:30. En dan ben ik er weer.
1: Oh, wat dus, goed, joh.
0: Ja, en dat is prachtig, man.
1: Okay.
0: Schitterend.
1: Ja. Ik krijg van mijn technicus een seintje dat ik even moet stoppen. Frans, even.
0: Ik zeg helemaal niks.
1: Oké.

0: Dit is Connie Froboes. Je hoort het wel aan de stem natuurlijk. Dat is nacht... Nee, in deze nacht had de viele lichten. Nou, mooier kan het toch niet, hè? Goed, Frans, we moeten afsluiten. Jij moet zo weg.
1: Ja, dat is...
0: Wil je nog iets speciaals zeggen?
1: Nou, kijk... Ik moet direct weg, omdat om 11:15 staat de thuisorganisatie, die staat weer, die lieve meiden staan weer voor de deur. Om Carla eruit te halen. En dat is natuurlijk heel fijn, dus daarom moeten we nu afbreken. Je zou nog heel lang kunnen praten.
0: Ja, ik kan nog de hele middag praten met jou.
1: Ik weet niet of de luisteraars het hartstikke leuk van allemaal hadden, maar te blijven luisteren. Maar kijk, weet je wat het is? Je probeert te delen. Ja. Je probeert kenbaar te maken van wat het inhoudt als jij in één keer toch in je huiselijke situatie een verandering hebt.
0: Ja, want dan komt hij weer binnen en dan weet hij...
1: Dan komt hij binnen en hier is niets aan te doen.
0: Nee.
1: Als je een vorm van kanker hebt, wat ook heel erg is, daar kan nog iets aan gedaan worden. Wellicht heb je natuurlijk ook een heel traject. Maar hier is de wetenschap dat hier niets aan te doen is.
0: Nee.
1: Geen medicijnen, helemaal niks.
0: Nee,
1: maar we blijven opgewekt.
0: Ja.
1: En ik ben blij dat ik weer even in de studio ben.
0: Nou, ik was ook zeer blij dat ik je weer zag. Echt waar.
1: Ik ga die kant op.
0: Ja, nou, ga maar gauw.
1: Jo.
0: En dank je wel voor dit gesprek.
1: Oké, dank je wel.
0: Oké, fijne zondag.

De Bellamy Brothers waren dit met Let Your Love Flow. En ja, we zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. Op visite bij Spoor 55. Ik wil Fina heel hartelijk bedanken voor zijn inval. Voor Emiel. Ik wil Jules bedanken voor de berichten. Mijzelf voor de muziek. En natuurlijk Frans Loos. Want ja, wat heeft hij dat weer mooi allemaal verteld over wat hij meemaakt met zijn Carla over dementie. Ik vind het altijd heel indrukwekkend. Dus daar moet ik ook altijd even van bijkomen. Strakjes kun je luisteren na 12 uur na Classic Sunday. Maar wij sluiten af met Pat Boone en I'll See You in My Dream.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20.

die herkenbare sound van Nile Rodgers en Baron Edwards toch. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor Classic Sunday tot de klok van 6 uur... waarvan ik de eerste 2 uurtjes mag doen. Mijn naam is Van Elst en ik neem je mee in de historie van de muziek. En wat ik je ook kan vertellen is dat we even vandaag geen Nederpop top 3 hebben... maar wel iemand die jarig is. Goed, we gaan eventjes van de chique clubs in New York... terug naar een bijzonder nostalgisch moment van eigen bodem. We gaan terug naar het jaar 1996.

van de allergrootste iconen die de Nederlandse popmuziek ooit heeft gekend. De koning van de rock and roll en de meesterbrein bassist van Doe Maar. Ze staken de koppen bij elkaar ter gelegenheid van een 50ste verjaardag en brachten ze een ode uit aan het leven, vriendschap en ouder worden.

Ze noemden zich The Band met hun tijdloze meesterwerk The Wait. En dat kwam uit 1968. En van die houten veranda van The Band stappen we over naar een absolute topklassieker van de muzikale perfectie. We schrijven het jaar 79, wanneer Earth, Wind & Fire een van de mooiste en meest complex opgebouwde ballads uit de popgeschiedenis aflevert. We hebben het dan over After the Love Has Gone. Earth, Wind & Fire.

en meeslepende Dancing with Tears in My Eyes uit 84 van Ultravox. Van de hoogspanning gaan we van Ultravox over naar de oase van rust, warmte en pure melancholie. Josephine en natuurlijk Chris Rea.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En voor overmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de N50 en Meloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn allereerste en meteen ook een van zijn allerbeste solo-singers. Salisbury Hill uit 1977. Welkom terug. Van die akoestische gitaar-vibe van Peter Gabriel gaan we naar het magische hip-hop jaar 89. Het legendarische trio De La Soul zette de muziekwereld destijds volledig op zijn kop met hun baanbrekende debuutalbum 3 Feet High and Rising. Met een boodschap tegen drugs, maar verpakt in een ongelooflijke funky en optimistisch jasje. Say No Go, De La Soul.

is dit een 13 minuten tellende titelnummer van het legendarische debuutalbum Welcome to the Pleasure Dome uit 84. Maar ik heb natuurlijk even de korte versie gedaan, omdat we anders heel snel door ons programma gaan. En zo gaat het met discjockey Frankie Goes to Hollywood. En van die weelderige poppaleizen van Frankie Goes to Hollywood reizen we door naar het jaar 1983 voor een ijzinwekkende muzikaal spookverhaal. Genesis and Home by the Sea.

sociaal media als je dat wil. Maar toen de tijd, in die jaren, had je dat allemaal niet. Vet Larry's Band van Zoom en Ocibisa. Ik heb wel zin in koffie en die ga ik even halen. Ik ben zo dadelijk terug naar de klok van 1.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doel.

0: Jessup werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. De vertraging is 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij Kampen ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2:00.

zeg welkom terug. Dat was Marvin Gaye. Waarmee begon het tweede uurtje met die even breekbare als krachtige Mercy Mercy Me. Afkomstig van zijn legendarische meesterwerk What's Going On. En wat een ongelofelijke vooruitziende blik had deze man al. Aan het begin van de jaren 70 schreef hij deze prachtige ode aan moeder aarde en natuur. En dat verpakt in die herkenbare fluwelen Motown soul met die hermelegotische saxofoon aan het eind. Tijdloos mooi. Ik heb nog eentje. Van de soulvolle hartekreet van Marvin Gaye gaan we naar het jaar 1988... voor de absolute sluitstuk van U2, Rattle and Hum. Bono, The Edge en de mannen leveren hiermee een van de meest intense en meest

van de liefdesverklaring uit de rockgeschiedenis af. Het nummer begint heel intiem met de herkenbare tokkelende gitaar, maar bouwt dankzij de magistrale strijkorkest van The Dykes Parks op naar een ongekende emotionele ontlading. All I want is you, you too.

Michael Jackson met die zinderende openingstrek van zijn legendarische Thriller-album uit 1982. Wanna Be Starting Something. En natuurlijk dat ongelooflijke brok energie en ritme. Die blijft natuurlijk altijd in de herinnering staan. Dan gaan we eventjes naar de flauwe powertijd. Melanie met Beautiful People.

Boudewijn de Groot met die prachtige, tot nadenkende stemmende Een Meisje van 16. Het is toch een prachtig nummer die gemaakt is in 1965. Gaan we richting het lokale nieuws met Roxy Music en Love is the Drug. Blijf lekker luisteren, want ik kom straks terug met een verjaardag van... Dat hoor je straks.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is, die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld. De vertraging is daar bijna 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar ook 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is René van Elst

Kristen Burke met die adembenemende The Lady in Red. Wat een monument van een ballad blijft er toch. Geïnspireerd door de allereerste keer dat hij zijn vrouw Diana zag, schreef hij deze wereldhit die sindsdien op werkelijkheid en romantische feestjes de dansvloer heeft gevuld met die schuiverende stelletjes. Sfeervol en herkenbaar en tijdloos mooi. En van die intieme romantiek en de dromerige rood van Kristen Burke gaan we het tempo eens even lekker opschroeven met deze plaat. You Keep Me Hanging On van Kim Wilde.

0: lekker toch? You Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Even naar de verjaardag van...
1: Wie is er vandaag jarig? Je hoort het in het programma Classic Sunday bij Radio Lelystad met René van Elst.
2: Wie is er vandaag jarig?
0: Nou, Tom Jones is vandaag 86 jaar geworden. De zanger uit Wales is al sinds de jaren 60 een grote naam in de muziekwereld. Hij brak door met hits als It's Not Unusual en scoorde daarna wereldhit als Delilah, Season Lady en Green Green Grass of Home. Ook in Nederland was Tom Jones jarenlang enorm populair. Vooral Delilah werd hier nog altijd veel meegezongen. In de jaren 90 maakte hij een succesvolle comeback met Sex Bomb. Daarmee bereikte hij opnieuw een jong publiek. Tom Jones staat ondanks zijn leeftijd nog steeds regelmatig op het podium, ook in Nederland. Met zijn krachtige stem en lange carrière geldt hij als één van de grote muzieklegendes. En wij gaan draaien Green Green Grass of Home. En dat allemaal hier op Classic Sunday. Het hele artikel is trouwens te lezen op www.popmagazine.nl.

bloedmooie, melancholische Everybody You Got To Learn Sometime van de Corkies uit 1980. Met die ongekende sfeer ademt deze plaat toch iets lekkers uit. Of niet dan? Nou goed. Ik ga alweer afscheid van je nemen. Jawel, ik zie nog wel dat ik wat tijd over heb. Maar ik ga er zo dadelijk uit met Vangelis, To The Unknown Man en The Bengals. En Panic Monday. Dan wens ik jou heel veel plezier met Mark Wolver en de overige heren. Ik zeg tot volgende week. Maak er een mooie zondag van.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk. Je mag me misschien wel een oude zak vinden, maar dit is toch muziek, jongens. Je kan de hedendaagse muziek niet aan tippen. Nee, zeker niet. Daarom zeggen we, mijn kinderen ook, je bent een oude zak. Ja. Groot gelijk, maar dit was muziek, hoor. Fischer Zet en So Long. Dat was de uuropener even na 2 uur van Elst. Jongen, wat heb ik weer genoten van jouw programma. En ik zeg graag tot volgende week zondag, want dan ben je er weer tussen 12:30 en 2. En voordat je weggaat, doe even een cappuccino met 2 zoetjes. Dat is heerlijk. Oh, wacht even, er wordt geklopt.

0: Classics. On the Classic Sunday.
1: En als je dan toch aan het lopen bent, neem dan even 2 gevulde koeken mee. 1 voor jou, 1 voor mij. Hè? Ja, kijk, ik wil niet lullig doen hoor, maar ik ga niet alleen eten. Nee, dat snap je natuurlijk ook wel. Zo vrienden, goedemiddag. Het is even na 2 geworden. Dat betekent tot aan 4 uur Maarten op het Tiestal. En buiten dat om, dat ik zit tot 4 uur. Ik heb er waanzinnig veel zin in. Ik hoop jij aan de andere kant van de radio ook. Dus daar gaan we.
2: This is Mark Walker.

heel af en toe doen we wat extra's op die classics, Sander. Ja, ja, ja, ja, ja. Even twee achter elkaar in het kader van doe eens eventjes dubbel. Oftewel, het origineel tegen de cover op deze zondagmiddag. Het origineel komt uit 63 van Randy and the Rainbows met Danies. En in 78, ja, een waaie explosie die kwam overwaaien. Ik heb het over Deborah Harry, oftewel Blondie toen die tijd in 78 bedoel ik dus. En dat was echt een explosie, jongens. Jongens, wat een verschrikkelijk lekker wijf op de televisie. Op top op. Ik wist niet wat ik zag. Ja. Nou zat ik toch een klein beetje in de puberteit, goed. Maar ik vond dat geweldig. En wat vond ik dat een heerlijk liedje toen die tijd. Eigenlijk toen nog niet weten omdat het een origineel uit 63 was van Randy and the Rainbows. Maar dat doet er even toen niet toe, want ik vond het een lekker liedje. En daarna scoorde die Blondie nog een aantal grote hits in de hitparade. Maar hier begon ze eigenlijk een beetje mee. En hier stak ze de draak mee in de hitparade met Denise, Denise. Ja, ja. En vooral dat Franse taaltje, dat doet het goed hoor. Goedemiddag nogmaals en welkom bij jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag bij Radio Lelystad 903 FM, DAB Plus, kanaal 12D. En uiteraard via onze website te beluisteren via www.radiolelystad.nl. Overal te ontvangen, hè? Ja, zeker wel. Zo, over dat gesproken, wat hebben we in de show zitten vandaag allemaal? Hoppakee. Even een kleine opzomming. Waarom stoot ik

0: ik heb het hele kleine vermoeden dat deze single toch eventjes in de vaatwasser moet, hoor. Want het zit een beetje stof tussen de naald in, hè? Het is net of hier. Nou, ik doe het wel, ik doe het niet. Hè? Zo klopt dat wel. Ach, een van de beste bands, alle tijden buiten de Beatles en de Rolling Stones om natuurlijk. Het Electric Light Orchestra. En dat ding was genieten op Shine a Little Love.
1: Hey, Sufkut, mogen wij ook nog even?

0: jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag. We vinden het trouwens leuk als je ooit eens een reactie achter... Ooit? Nou ja, als je toevallig zin hebt om even een reactie achter te laten. Dat kan altijd via classicsunday@radioledenstad.nl of via de Facebook-site. Zoek even op Classic Sunday en stuur ons een pb'tje. En mocht jouw favoriete plaatje er vandaag weer niet bij zitten... kan me niet voorstellen, want we draaien ze allemaal. Van de periode eind 50 tot 2015. Maar mocht die er vandaag toevallig niet bij zitten... schaam je niet om het even aan te vragen via classicsunday@radioledenstad.nl. Doe het even gerust en dan gaan we alles in het werk stellen... om het volgende week voor je te draaien.
1: Hey, Mart.
0: Ja, daar zijn ze. Wat is er?
1: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen, want het wordt wel leuk, hoor. Ja.
1: Met deze oude discoknallen.
0: Het is een plaatje wat ik eigenlijk vroeger heel veel in de discotheek draaide eigenlijk. En ik kwam er van de week even tegen toen ik even zat te snuffelen tussen de 12 inches thuis. En toen dacht ik bij mij, ja, jongens... Die heb ik toen die tijd grijs gedraaid in Bar Dancing Sylvia. Later werd dat Du Passage. En in Manhattan heb ik hem ook nog een keer gedraaid. Ja. Ik heb het over Fatback. En oh...

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is, die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bij jou twee. In het kader van Mooi Verliefd, ja. Bloem, en ik wil alleen bij jou zijn. De Flitspits afspits op 7 juni 1982. En uiteraard, die hond die snuffelde in die mand tijdens de platenpluggers. En die kwam met dit singeltje naar voren toe. Wat leuk om die weer eens even te horen. Jongens, het is zondagmiddag. Kan die hond nou niet even weg?
1: Classic Sunday, yesterday.
0: Was het 1976?
1: Classic Sunday, yesterday. Do you remember this golden classic?
0: Het was een warme zomer. Ineens kwam Peter Frampton om de hoek te zeilen met Show Me the Way. Wat een

Eigenlijk is dat toch een beetje vreemd. Als u dit soort liedjes dan weer hoort, dan denk je bij... Oh ja, ja, die was leuk. Dave en Ansel Collins en de Double Barrel. Leuk hoor, in 1968 was dat ja, toch wel een aardig hitje voor je, de twee heren in de hitparade. Oh, wat is dit? Hey hè? Ach, Thijs van Leer, zomer in de radioshow, ja. En Rondo. En als ik dit altijd hoor, dan zat ik me eigenlijk rot te irriteren. Ik luisterde vroeger in de jaren 70 altijd heel veel naar Radio Miamico. Dat was toen die tijd een illegaal radiostation dat eigenlijk doorging naar de anti-piratenwet die werd aangenomen. Wat het onmogelijk maakte voor Veronica in Noordzee en Atlantis om door te gaan. Maar Radio Miamico ging door in 1974. En om een beetje geld te verdienen hadden ze ook religieuze uitzendingen met onder andere Dominee Torenvliet en Johan Maasbach. En dit was altijd de tune van Dominee Torenvliet. En als dit er altijd in kwam, denk ik, jeetje, moet ik een half uur naar dat gesmets luisteren, jongens. Ja, dat was toen direct. Mooie tijd trouwens. Dat heet van Radio Miamico. Leuke programma's waar je dat in de jaren 70 in ieder geval. Ik moet even opschieten trouwens, want hij staat voor de deur. Huppakee.

0: Hoi, hoi, hoi, hoi. En buiten dat feit, omdat dominee Torenvliet altijd op zondag te beluisteren was bij Radio Miamico, zat er ook natuurlijk die jukebox tussen 6 en 7 uur met Staan Haag, die was overkomen waaien van Veronica. Veronica was verboden in 1974. En Staan Haag die dacht, weet je wat, ik pak mijn spullen op, ik ga naar Spanje en ik ga de jukebox braaf presenteren. En dat deed hij met succes, hoor. Ja, ja, ja. Zelfs mijn moeder ging overstag om naar Radio Miamico te luisteren. Ja. Om de jukebox te luisteren. Ja. En ook 's ochtends had ze ook nog Michelle aanstaan. Ja, dat was een soort tieneke, maar dan op Miamico, ja. En die presenteerde ook een soort koffietijd. Hè? Ja, ja. Mooie tijden waren dat op de radio, toen er nog wat te beleven was, toen het geen eenheidsworst was. Maar over die eenheidsworst gesproken, op zondagmiddag doen we dat niet, hè? Van 12 tot 6. Nee, absoluut niet. Hier wordt de muziek nog uitgekozen door echte mensen. Althans, tussen 2 en 4. De rest is... Nou ja. Ik laat maar even gaan. Goed, tijd geworden voor onze jukebox, dames en heren. Want daar is het de hoogste tijd voor. Je weet hoe het werkt. Roulette tafel staat naast me. Ik ga er straks een balletje in gooien. Het balletje komt op een nummer terecht. En dat correspondeert met onze echte jukebox uit 59. En valt hij op nummer 12, dan draaien we ook nummer 12 uit die jukebox. Nou, gaan we even een slingertje geven aan de roulette tafel. Pak het balletje erbij en ik ga hem er nu in gooien. Eens even kijken waar hij op terecht komt. Altijd weer de verrassing. Ja, hij is gevallen. Ik zet even de bril op.
1: Nummer 55.
0: Nummer 55. Nou, gaan we geld erin gooien. Hup. Even die twee knopjes indrukken. Hup, de 5 en nog een keer de 5. En ik zie wat jij niet ziet. De IM die gaat oplichten. Die gaat naar het midden van de jukebox, dames en heren. Hij is er bijna. En ik zeg, hij gaat nu zakken. En ja, hij staat erop, dames en heren. Ja.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Het Hamel Hotel Sound. 79 op 69. The Tam Station en Cloud 9. Het kader van doe eens even een lekkere motorklassieker. Nou, voor je al de duifjes op de dam. Shalalali, shalalala. Gert en Hermien. En het blijft zonder meer altijd wel een deisde kletsen. Als je dit op die apres-ski weer wel eens draait, dan gaat de hele zaal die gaat helemaal plat. Goeie, ik moet even opschieten.
1: Maart Walter gaat even pleiten, want hij moet even schijten. Och. Tot zo na het nieuws.
0: Wat is dit nou weer, jongens? Echt ongelooflijk.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: ultieme zomerhit aller tijden. Ja, zeker. Op het Nederlandse vlak dan nog eens. Mr. André Hazes, Rickert de zomer in mijn bol. En alle terrassen zitten vol. En wacht maar tot je de rekening krijgt, dan schrik je de eigen de... Goed, welkom. Het is even na drie geworden. En dat betekent dat we doorgaan met de show. Want dit staat in aanbieding.
1: This the Billboard Hot 100 on the classic Sunday.
0: Inderdaad, daar is het weer tijd geworden voor je op deze zondagmiddag. En dat doen we alweer een weekje of 20. Ja. We zijn beland in het jaar 1981. En de Billboard Hot 100, de toonaangevende hitparade over de hele wereld. En dat begon allemaal een beetje in de jaren 50. Toen begon het een beetje met die Billboard Hot 100. En dat loopt nog steeds door op de dag van vandaag eigenlijk. Het is eigenlijk een soort Veronica Top 40 die ook nog steeds doorloopt vanaf 1965. Maar deze loopt dus wat langer. En we zijn begonnen in de jaren 60 begonnen we. En we zijn nu beland in het jaar 1981. En als ik zo even die bitteraden erbij pak, dan zie ik dat de bovenste drie toch wel heel erg zoetsappig zijn. Dus wat zijn de populairste drie van 1981?

0: zeggen wel eens, muziek is emotie. Ja. Ik krijg hier toch wel kippenvel van, hoor. Oh, wat verschrikkelijk mooi dit.
1: Ja, echt hoor.
0: Wauw, de nummer 2 uit 1981 van de Billboard Hot 100. Ja, Diana Ross, Lionel Richie en Endless Love. Maar daar komen we straks nog even op terug, jawel. Ja, inmiddels weer 3:15 op jouw zondagmiddag, de Classic Sunday. En iedere zondagmiddag even na de klok van 3:00 behandelen we de Billboard Hot 100. En ditmaal bleven we stilstaan in het jaar 1981. En zoals je weet draaien we altijd de 3 populairste plaatjes uit die hitparade. Het overzicht van 81. En wat stond er trouwens in die top 10 in 1981? Nou, op nummer 10, R.A.O. Speakwagon en Keep On Loving You. Ook zo'n mooie ballad, ja. En op nummer 9, Dolly Parton, 9 to 5. Dat gaat over het werken tussen 9 en 5 uur op het kantoorwezen eigenlijk. Waar ging het eigenlijk over? Op nummer 8, Eddie Rabbit en I Love a Rainy Night. Die hebben een paar weken geleden ook nog gedraaid in de show trouwens. Ja, leuk liedje trouwens. Op nummer 7, Hall & Oates en My Kiss is on my list. Op nummer 6, Cool and the Gang and Celebration. Rick Springfield, Jesse's Girl vonden we op nummer 5. En op nummer 4, John Lennon en Starting Over. En de top 3, ja, dat is toch vrij rustig. Begonnen op nummer 3 met Kenny Rogers en Lady. Later nog eens een keer door niemand minder dan Lionel Richie uitgezongen. Maar dit is toch de mooiste versie, hoor. Ja, zonder meer. Op nummer 2, zojuist gehoord Diana Ross en Lionel Richie en The Endless Love. En wat was de best verkochte single in 1981? De nummer 1, Kim Carnes en Bette Davis Eyes.

0: Onbedroefd, het nummer 1 uit de Billboard Hot 100 uit 1981. Kim Carnes en Betty Davis Eyes. En zo zie je maar die Billboard Hot 100, die varieert een beetje. Zoals verleden week hadden we de jaren 80. Daar stond heel veel disco in. En nu zie je, ja, gaf je een stukje naar beneden met wat lekkere ballads erin. Onder andere van Kenny Lurchin, The Lady en Diana Ross en Lionel Richie met Atlas Love. En Kim Carnes was ook op wat vrij rustig toe. Maar dat was de 120e nummer 1 uit 81. De best verkochte single. Uiteraard volgende week het jaar 82. Hey, ik zie dat we even moeten opschieten. Want het nieuws komt weer aan van half 3. Half 4 alweer. Ja, wat gaat er snel trouwens? Half 4 alweer. Yep. Komt tijd tekort, volgens mij. Ja, toch? Dus tijd om even te gaan recyclen. Onze Classic Sunday coverband die staat in de startblokken en die heeft weer wat leuks gemaakt. Althans, dat vinden ze zelf. Dus om je oordeel even vertellen.
1: Test, test. Hallo?
0: Ja?
1: Staat hij aan?
0: Zeker.
2: Geachte luisteraars.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is, die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het was april 79. Radio Caroline kwam terug in de lucht met de Nederlandse service. En ze hadden een soort alarmschijf wat ze noemden de Caroline Sure Shot. Want dit was de eerste. Klaar toe. En een routine day. Wat een mooi liedje was dat. Zeker. Hey, nog een half uurtje Mart op het toestel.
1: Classic hit.

0: zijn Omar en Dancer.
1: Classic Sunday with Mart Walser.

0: Ja, over dat gesproken, kan je je eerste kus nog herinneren? Hè? Weet je die nog? Na 64 jaar vergeet je dat, hoor.
1: Ja.
0: Van de Beach Boys zongen over Ten Lama Kister. Ja, 1968, van een tijd geleden. Maar als je die plaat dan weer hoort, denk je, oh ja.
1: Ja.
0: Klinkt zo vertrouwd allemaal, hè? Maar dan zijn al die liedjes op de zondagmiddag bij Radio Lelystad, de Classics dan van 12 tot 6 uur. Met Van Elst, Walter en Staphorst en... Hoe heet die ander ook alweer? Paul. Met 1 O. Niet dat je denkt, Paul? Nee, niet. Het is met 1 O. Paul. Zo. En die komt er straks aan tussen 5 en 6 uur. En daarvoor hebben we nog Jan Staphorst zitten met opmerkelijke feitjes.
1: Ja, ja, ja.
0: En nieuwsberichten van toen. Hij snuffelt altijd het internet af naar opmerkelijke feitjes die vroeger gebeurden. En die rakelt hij dan een beetje naar boven toe. Dat je zegt, nou, die ben ik al heel lang vergeten. Maar hij rakelt dat weer op.
1: Ja.
0: Dan denk je, shit, ik had het al weggestopt. Maar hij ratelt dat gewoon weer op. Straks tussen 4 en 5 uur ga je hem hier gewoon hooien. Dames en heren, jongelui. Het is trouwens we zijn toegekomen aan het hoogtepuntje van de hele zondagmiddag. Ja. Je kan er bijna niet meer omheen, hoor. Tegen het origineel, tegen de cover. Voor de tweede keer deze zondagmiddag. Hoppakee.

Oh, en dat mogen jullie ook zeker zelf bepalen. We gaan terug naar het jaar 1977. Een ontzettende band komt uit Australië overzitten met drie verschrikkelijke lekkere wijven. Om het zo maar even plat uit te drukken. Ze noemen zichzelf Cloud en ze hadden een hele dikke vette hit hier in Nederland. En dat ding heette Substitute. Het duurde tot 2019 tot de Pop Tops, de band uit Nederland, daar een cover op maakte. Hun hadden het over...

Kijk, zo'n liedje moet je gewoon 20, 30 jaar na dato moet je die opnieuw gaan uitbrengen in de Nederlandse versie. Want breng je dat meteen uit in, wat zeggen, 78, dan gaat dat helemaal in het niets weg. Maar goed, het was voor ons team van de Classics, dan deed het origineel tegen de cover toch weer een hele heisa om dit naar boven te weten te toveren. Velen weten dit niet, maar ja, er is wel inderdaad een Nederlandse versie weer gemaakt in 2019 van de Top Pops. En dat ding heette Suikergoed. En daarna hebben we nooit meer wat van ze gehoord. Het origineel kwam uit Australië overwaaien van de formatie Cloud and Substitute. Die toch in de jaren 70 aardig wat hitjes gemaakt hebben in de hitparade. Ja, zeker wel. Zo, in het kader van Ik Ben Kapot. Hoppakee. Ben gesloopt, jongens. Ik snap het niet dat die andere gasten daar nooit van last aan hebben. Hè? Die maken dan een programma en die lopen weer ver weg. Maar ik ben altijd gesloopt als die twee uur om zijn. Ik weet niet wat het is hoor. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen, denk ik. Hey, hallo. Hey, stap in. Goedemiddag. Hey, hallo. Oh, je hebt koek meegenomen. Lekker.

0: Stappie. Straks tussen 4 en 5 en ter afsluiting van jouw Classic Sunday hebben we nog Renéetje Pol voor je in de aanbieding. En vergeet even niet te schrijven via de mail classicsunday@radioledenstad.nl of je kan het even doen via de Facebook-site PNPB'tje. Dat kan uiteraard ook natuurlijk. Zoek ons even op Classic Sunday en dan komt het helemaal voor elkaar. Zo, hebben we nog wat ter afsluiting van deze radioshow? Of zeggen...
1: Hallo!
0: Oh, wacht even. Ja.
1: Hallo, hey! Hey, hallo!
0: Ja, wat is er? Wat is er? Wat moet je van me?
1: Kan je misschien een plaatje voor me draaien?
0: Ja, oh ja, dat vind ik nog wel even leuk om te doen hoor, jongens. Ja, ik ga hem nog een keer helemaal draaien. Tenminste, ik doe een poging tot. Johnny Galker! Shake that tambourine. Ik vertelde het verleden week al dat ik weer... Ja, dat ik toch een beetje neig naar de kant van de blues om te gaan. Ja, en dit is zo'n typisch voorbeeld ervan, jongen. Wat is dit waanzinnig goed. Al zeg ik zelf. Hey, tot volgende week.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De Classic Sunday met Jan Staphorst.
3: Nooit zoveel moeten doen voor zo weinig geld.
4: Aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen.
5: Maar mij, dat haar van hem als hij wakker wordt. Het is een soort alsof hij met zijn vinger in de stoom heeft gezeten. Helemaal zo en die smoel een beetje zo in elkaar.
6: Ik kan toch niet.
7: Durf je het nou niet? It's loodly at the top.
8: Dit is humor, wat ik bedoel.
9: Geen enkele interesse, dankjewel.

0: grote hits wereldwijd. En dat gebeurde ook in 1976 voor Peter Frampton, Show Me The Way. Het was de nummer 1 notering in de Nederlandse top 40... en 13 weken lang in de lijst in 1976. Maar wat gebeurde er eigenlijk nog meer in dit jaar? Nou, we maken kennis op tv met de Muppet Show. Dat was hartstikke leuk natuurlijk met al die poppen. We gaan ook nog naar de bioscoop voor Sylvester Stallone... voor de allereerste Rocky. Nou ja, die wordt regelmatig nog steeds herhaald... en die kijken we toch iedere keer weer opnieuw, hè? Dan is er in Frankrijk een enorme bankkraak, want er worden maar liefst in een weekend 337 kluisjes worden geopend met een totale opbrengst van 50 miljoen frank. En dat was allemaal op 1976. In Amsterdam hebben we een feestje, want daar wordt namelijk de exclusieve seksclub Jap Jum geopend. Nou, de rest is geschiedenis van die club natuurlijk. Dan hebben we in Nederland nog veel meer hoofdpijn, want minister Joop den Uyl zit met een best wel een lastig dilemma, want de prins van Oranje is betrokken bij de Lockheed-affaire. Met de aankoop van gevechtsvliegtuigen uit Amerika. Daar schijnen dan steekpenningen gegeven te zijn aan de prins. Ja, dat is heel erg vervelend dat het uitgekomen is allemaal. En dan in Cuba. Cuba krijgt een nieuwe president en dat is Fidel Castro. En het Nederlandse team gaat ook naar de zomerspelen Montreal. En helaas, het is een hele slechte zomerspelen voor Nederland. Want we winnen geen enkele medaille.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Nou ja, laten we dat jammer 76 maar snel vergeten dan. Hè? Als het niks oplevert, hebben we er ook niks aan. Zo, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. Mijn naam is Jan Staphorst. Ik ben er tot 5 uur met het ene laatste uur van die Classic Sunday. De hele middag al hoor je allerlei plaatjes uit het verleden... met hier en daar een verhaal erbij en wat informatie over de artiest. En, nou ja, het is eigenlijk een muzikale tijdreis door je leven. Het is net of je in een soort tijdmachine stapt. Je bent een soort Doctor Who. Hè? Ja. Alleen geen shalom. Nou, in ieder geval, ik ben er tot 5 uur... en daarna krijgen we René Pol met het laatste uur. En we hebben allemaal leuke plaatjes met een verhaal. En heb je ook een verhaal met een bepaalde plaat? Laat het dan even weten op classicsunday@radioledistad.nl. En wij blijven nog even in de jaren 70. Met een plaat dat ik nog op de lagere school zat. Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

Ze hebben het gescheiden van elkaar ingezongen. Ze hebben wel samen de videoclip opgenomen. Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Dat was een hele grote hit in de jaren 70. En Kiki D, ja, zij was al actief in de jaren 60. En zij was de allereerste blanke soulzangeres op het Motown-label. Nou, dat was voor die tijd was dat heel wat. Dat je als blanke dan bij Motown zat. Want ja, daar zaten dus alleen maar zwarte mensen met soul in het lijf. Hè. Ja, en Kiki D en Elton John, hoe oud zijn ze tegenwoordig? Ze zijn 79 jaar. Ja, ze staan nog steeds rechtop. En laten we daar maar eventjes blij mee zijn. En deze plaat, Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Ik weet nog wel dat ik op de lagere school zat in Amsterdam. In de Amsterdamse Pijp. Achter de Albert Cuypmarkt daar in de buurt. Misschien ben je er ooit wel eens geweest. En daar hadden we tussen de middag één keer per week hadden we daar Engelse les. En dan, ja, de leraar die was er wel heel erg bij de pinken. Want wat deed die nou? Die nam allemaal hitjes uit de hitparade. Die nam hij dan en die moesten we dan met z'n allen in de klas gaan vertalen. Nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk natuurlijk. Want dan had hij ook het singeltje erbij. En we hadden een pick-up in de klas. En dan hadden we zo'n stencil. En dat rookt dan helemaal naar de alcohol. Ken je dat nog uit die tijd? Nou, misschien ben je ook uit die tijd. Nou, dan weet je het wel. Dat waren in ieder geval de eerste kennismakingen met alcohol. Maar dan op papier. Hè? Nou, leuke plaatjes allemaal. En hier en daar een verhaal uit het verleden. En dat hoor je allemaal hier zo op die Classic Sunday. Bij Radio Leden zat op de 90.3 FM. En we hebben ook de

0: Ja, het is net een muzikale tijdreis, zo die zondagmiddag. Zo ga je van het ene jaar naar het andere jaar. En allemaal plaatjes die daarbij horen. Jimmy James en I'll Go Where the Music Takes Me. Jimmy James, helaas op 14 mei 2024 overleden. Geboren op Jamaica en hier gehoord op de Classic Sunday. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment uit het verleden. En laten we eens terugblikken naar 1998. Ja, het WK 2026 staat voor de deur natuurlijk. Hier en daar in Lelystad al bepaalde straten helemaal versierd met oranje vlaggetjes. Nou, het is in ieder geval de gekte die moet eigenlijk nog toeslaan. Maar het duurt niet meer lang hoor. Want ja, deze maand gaat het toch echt van start. Het WK 2026. Nou, laten wij eens terugblikken naar een wedstrijd. Waarin Dennis Bergkamp, ja, die maakt me daar toch een call, jongens. Zo. En de verslaggever Jack van Gelder, die gaat me toch tekeer. Zeg, luister eens even mee naar die wedstrijd Argentinië-Nederland. En in de laatste seconde wordt daar nog gescoord.
1: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp! 2-1!
0: Zo, is dat verslaggeving doen of niet? Jack van Gelder, wat een vakman. En we blikken dus terug naar het wereldkampioenschap voetbal 1998... wat in Frankrijk gehouden werd. En ja, waar we toch niet in de finale kwamen. En uiteindelijk won Frankrijk van Brazilië met 3-0. Nou, laten we hopen dat Nederland in 2026 in het WK... dat we natuurlijk heel erg hoog scoren. En dat we gewoon wereldkampioen worden natuurlijk. Hè. Nou, daar gaan we natuurlijk wel voor. En natuurlijk, ja, zeker. Nou, leuke moment allemaal hier zo op die Classic Sunday. Alsof je in een tijdmachine stapt, zoals Dr. Who of zo. Hè? Nou,

In het verleden heb je al vaker bandjes gehad die echt leuke plaatjes maakten, hoor. Zoals deze, The Blow Monkeys en Digging Your Gene. En daarna, ja, dan wordt het stil en dan hoor je er niks meer van. En dan zijn ze zo in die grijze massa en dan gaat het een beetje weg natuurlijk. Maar ja, op zo'n zondagmiddag dan helpen wij jou weer herinneren, hoor. Al die leuke plaatjes van toen, die komen allemaal weer voorbij. Ik had het net over de oranje koorts natuurlijk voor het WK 2026. Heb jij ook al je straat versierd of je huis? Gaan jullie dat ook doen, gezamenlijk met de buurt? Dat is toch hartstikke leuk om te doen. Ik was van de week even in de Botter en daar zag ik ook al een hele straat helemaal versierd met allemaal oranje vlaggetjes. Je reed zo de Botter heen en dat was helemaal versierd. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dat geeft ook heel veel verbinding met elkaar. Het is hartstikke gezellig om natuurlijk allemaal dat te versieren. En zelfs in mijn eigen wijk in de Horst, ook daar hebben wij versiering, want daar hebben we een centraal veld waar de kinderen allemaal spelen en ook ouders met op bankjes met elkaar koffie drinken. En ook daar is het veld helemaal versierd met oranje vlaggetjes natuurlijk. En ook vergeet ook niet aankomende woensdag natuurlijk de nationale buitenspeelmiddag voor de kinderen. Want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk natuurlijk. Eventjes niet op die tablet, maar gewoon lekker buiten spelen, jongens. Dat is hartstikke gezond. Nou, terug naar de jaren 70 met de Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie. Yep,

The Brotherhood of Man. My Sweet Rosalie. Oh, wat zoet zeg. Ja, het was 1976, laten we dat niet vergeten. Ze hadden een grote hit mee in 76. En ze hadden nog een grote hit in 1976 met Save Your Kisses for Me. En ja, dat was natuurlijk wel de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival in 1976. Toen de tijd dus. The Brotherhood of Man. En je hoorde nu Rosalie. En als je denkt dat het over een dame of over een meisje ging, je hebt het helemaal mis. Het ging namelijk over een hond. Ja, dat kan ook natuurlijk. Hey, we gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Woei. En dat doen we met Jan Hammer en de Cracked Team uit 1985. Ja, toen hadden we nog tv-series waar hits vanuit

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is, die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zemla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Classic Sunday.

ouderwetse disco. Heb je dat gedaan? Ja? Ja? Nou, het geeft niet hoor. Ik draai dus ook deze plaatjes in de disco. Ja, waar de inleiding zat, hadden we ook een discotheek toen de tijd nog. Ja, we kunnen het ons niet meer voorstellen, maar we hadden het hoor. In het begin jaren was het natuurlijk Bar Sylvia, hadden we natuurlijk in het winkelcentrum. En we hadden, later kregen we natuurlijk de Du Passage. Daar werd disco gedraaid. En we kregen ook nog de bowling. Daar werd ook nog wel disco gedraaid hier en daar. En we hadden één keer in de twee weken hadden we nog een discoavond in het buurthuis, het Drietand. Ja, daar draaide ik bijvoorbeeld discoplaatjes. En dat deed ik dan samen met DJ Blackfoot, met Marlon. Die deed dan zijn Rasta-uurtje. Allemaal leuke tijden uit het verleden in Lelystad. Toen Lelystad heel anders was. Het waren nog klein, saamhorig en een klein dorpje. Het was, nou ja, dat was niet echt een dorpje, maar we kenden elkaar wel allemaal een beetje. Dancing Tide, Galaxy, Phil Ferrer, 1983. Het was een aardige hit in de Nederlandse hitparade. Eigenlijk, ja, het was de 18e plaats in de Nederlandse top 40. Ik dacht eigenlijk dat het ooit een nummer 1 was geweest, maar dat is eigenlijk niet zo meer. Het was even weggeëpt bij mij, maar het was de 18e plaats wat hij haalde in de Nederlandse top 40 en stond 5 weken lang in de lijst. Will Ferrer komt uit Jamaica en woont in Engeland tegenwoordig, is met...

Nog een hele leuke Nederlandstalige hit in de hitparade van VOF de Kunst van Suzanne. Ja, dat plaatje wat over een mislukte avondje. Hè? Nou ja, we kennen het allemaal wel. En dan hebben we ook nog een enorme storm op 12 mei 1983. Het gaat ontzettend tekeer in Nederland. Een orkaan raast over Nederland heen en het levert maar liefst 12 doden op, deze orkaan. Dat was dus 1983. Dan hebben we ook nog een mega-album wat uitkomt. Het zesde solo-album van Michael Jackson. Ik heb het natuurlijk over Thriller. Ah, wat legendarisch natuurlijk. Op tv kijken we naar de televisieserie Fame. Dat is razend populair. Die hebben ook allerlei hits in de hitparade in dat jaar. En dan ook breakdansen, dat is ook heel populair. En de Nobelprijs in 1983 gaat naar Lech Walesa. En de radiopiraten zijn in 1983 natuurlijk razend populair in Nederland. Elke stad, elk dorp heeft wel enkele radiopiraten. En ook Lady zat aan een piraat. Ja, meerdere zelfs. Ja. En ook ik draaide daar plaatjes in die tijd. Jazeker, ik beken het. Nick Hayward en...

Wat een relaxed plaatje zo, hè, op die zondagmiddag, hè? Nick Hayward, A Blue Hat for a Blue Day. Echt zo'n plaatje dat je, nou, mij ga je vandaag helemaal niks maken. Echt niet. Nou ja, die instelling heb ik mijn hele leven eigenlijk al. Leuke muziek allemaal zo op die Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En Pol straks naar 5 uur voor dat laatste uurtje. Dus hou nog even vol. Pol, heb je nog een beetje leuke muziek bij je? Hij staat te knikken. Oké, nou, ik vertrouw er dan op. Hè. Dus dan houden we de radio aan en zo. Nou, leuke muziek allemaal zo op die Classic Sunday. Ik zei het al. En we draaiden toen straks eigenlijk een plaatje uit 1983 van Phil Farron. En dat was, dat was een razend populair in de discotheek hier in Nederland zat. En het was nog een andere plaat, ook in 1983, wat heel erg populair was in de discotheek. En dat was eigenlijk hier in Lelystad eigenlijk al een hit. Terwijl het eigenlijk in de top 40 nog moest komen. En dat kwam eigenlijk omdat de DJ, de lokale discotheek-DJ... Ja, dat was Mart Walter, de collega die voor mij zit, tussen 2 en 4 zondagmiddag. Die draaide dat disco en die was in het zuiden van Europa op vakantie geweest. En in Spanje en in Italië was dit al in de discotheek een grote hit. Ik heb het natuurlijk over Dolce Vita van Ryan Paris. Toen werkte dat zo op die manier. Dat ja, de hits van de DJ's die op vakantie gingen en die dan in discotheken kwamen en daar dan een plaat hoorden die wel helemaal te gek was en wat een hit was in de discotheek. Ja, dat werd dan meegenomen weer naar Nederland. En zo kwamen dan die hitjes in de Nederlandse top 40. Ja, zo werkte dat toen de tijd. Hè? Tegenwoordig gaat het allemaal heel anders met streamen. Hebben we eigenlijk geen platenwinkel meer. En streamen we alles. Nou, het is makkelijk, maar of het de charme hebt van toen, ik weet het niet. Maar goed, we duiken terug naar 1983. De nummer 1 van de Nederlandse top 40.

0: In 1983 was het een womanizer. Graham Parris had een grote hit in Europa. Dolce Vita. En eigenlijk heet hij Fabio Rascicoli. En hij is later, na deze grote hit, toen hij zakken gevuld had, is hij acteur geworden. En hij heeft trouwens ook nog een klein rolletje gespeeld in de film Once Upon a Time in America. Nou, ga maar eens op zoek als je naar die film zit te kijken. Wie is dan die Graham Parris van Dolce Vita? Muziek uit lang vervlogen tijden. Wat deed jij eigenlijk in 1983? Zat je toen nog op school? Of deed je net in het jaar eindexamen? Laat het even weten op classicsunday@radioledisat.nl. Want dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar het nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar de zomer van 1961. Nou ja, de zomer staat eigenlijk natuurlijk voor de deur hier in Nederland. En nou ja, laten we hopen dat het een heerlijk weer wordt. En dat we zwoele zomeravonden krijgen waar we de barbecue dan aan kunnen steken. En de vuurkorfjes om onze buren weer blij te maken. Maar laten we eens terugblikken naar de zomer van 1961. Het was bloedje warm in Nederland.
1: Het is toch maar goed dat Nederland een waterland is. Anders zou het met de recente hittegolf nauwelijks uit te houden zijn geweest. Zo groot was de drukte in en om het water dat de enkeling die het aandurfde de zon te trotseren het rijk alleen had. Langs de hele kust zaten tienduizenden opeengepakt te proberen wat koelte te vangen. De zee bij Scheveningen leek wel veranderd in één groot pierenbad. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als de gedaanteverwisseling van het weer was uitgebleven. Het tropische weekeinde was nog maar net voorbij, of een diepe depressie bracht regen en storm. En van het pierenwaaien bleef alleen het waaien. Opnieuw hebben we kunnen merken dat de Nederlandse weergoden een wisselvallig humeur hebben.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

Het was in 1976 de nummer 8 notering in de Nederlandse top 40. Trinity uit België. And That's My Number. En ze stonden maar liefst 8 weken lang in de lijst 1976. Wat deed jij eigenlijk? Zat je toen nog op school? Nou, ondergetekende zat op de lagere school in Amsterdam. In de Amsterdamse Pijp. Ja, en Trinity, de zangeres Sophie Verbrugge. Ja, ik was daar toch wel een klein beetje verliefd op, hoor. Ik vond dat zo'n mooie vrouw. En Sophie, ze zingt nog steeds. Ze woont nog steeds in België. En ze is inmiddels 70 jaar. En eigenlijk, ze is maar 10 jaar ouder dan mij. Tja, nou, het had toen de tijd niet gekund. Nee, zeker weten niet. Hey, maar leuke muziek allemaal zo op die Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René, Mart, Jan en andere René. En René Pol, die staat al in de startblokken klaar voor zometeen het laatste uurtje van de Classic Sunday te doen op deze zondagmiddag. Nou, heb je eigenlijk al je straat versierd? Ik vroeg het eigenlijk al wat eerder in het programma. Over de versiering van je oranje straat. Heb je al iets gedaan? Heb je je huis versierd? Of ben je met de buurt bezig? Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radioledenstad.nl. Stuur even een fotootje, want dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. En heb je lokaal nieuws? Laat dat dan even weten op redactie@radioledenstad.nl. En dan komt het helemaal voor de bakker, hè? Ja. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur... voor het ene laatste uurtje van die Classic Sunday. Nog een hele fijne zondag. En als je op vakantie gaat, nou, geniet ervan, hè. Fijne vakantie. Graag tot volgende week. Luister dan even mee naar deze hunk. Richard Mark. Angelina.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Gary Numan en Cars uit 1980. En daarmee openden we dit laatste uurtje van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Wat heb ik nog vanmiddag allemaal in petto voor je? Ik neem je mee naar 1979 voor de Vinyl Field. En die duurt wat langer dan gebruikelijke singeltjes. 5 minuten 25 in dit geval. En is van Dire Straits dus voor hun begrippen eigenlijk nog een kort nummer. De tweede half uurtje is gevuld met onder andere een ATT.

0: Zoals je al hoorde, 1963, Elvis Presley, Devil in Disguise. En dat brengt de tijd, eigenlijk de hoogste tijd, naar...
1: De vinylofiel.
0: Once Upon a Time in the West is het openingsnummer van het album Communiqué. Het nummer is geschreven door Mark Knopfler en geproduceerd door Barry Beckett en Jerry Wexler. Het is in oktober 1979 in de Verenigde Staten op single uitgebracht, waar de eerste single van het album Lady Writer de hitlijsten wel wist te behalen, werd Once Upon a Time in the West geen hit. Waarna Warner Bros. Besloot de single niet op de Europese markt uit te brengen. De single is dan ook niet opgenomen op de 3 compilatiealbums van de band. Desondanks wist het nummer in 2024 net aan een positie in de Nederlandse top 2000 te behalen. Tijdens live-optreden speelt de band vaak een langere versie van het nummer. Zo is het de openingstrek op het live-album Alchemy, Dire Straits Live, opgenomen in juli 83 in het Hammersmith Odeon te Londen. In een versie van 13 minuten. Ruim 2 keer zo lang als de albumversie.

Gast, kijken wat daaruit rolt. Een nieuwe vinylofiel is dan weer een feit. Heb je een suggestie, zet het op de mail. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Gaan we nu 26 jaar terug in de tijd. Dat doen we met Smash Mouth. Then the morning comes.

cappella. Caravan of Love, de House Martins. Natuurlijk ook bekend van Isley Jasper Isley, want die maakte het origineel. En wie zat er nou in de House Martins? Dat was onder andere Norman Cook. En die kennen we natuurlijk als Fatboy Slim. Gaan we nu naar James Taylor. You've Got a Friend, tot aan nieuwsweerverkeer en waterstanden van 5:30. En dan nog een heerlijk half uurtje met mooie muziek.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is, die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Training Center, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Lelystad met de

It Must Be Love, La Bicifre. Natuurlijk kennen we die ook in de uitvoering van Madness. Wat hebben we nog dit half uur? In ieder geval de ATT, Tears for Fears. En we gaan nog eventjes terug naar 1962 met Niels Sedaka. Maar eerst naar 2001. Ik moet er wel een beetje om lachen.

0: En de Best of Both Worlds van Robert Palmer kwam uit 1978. Dan is het nu tijd voor...
1: De album top track.
0: Change is een nummer van de Engelse new wave band Tears for Fears. Geschreven door Roland Orzabal en gezongen door bassist Kurt Smith. Was het de vierde single van de band. Het zou uiteindelijk de tweede hit van het debuutalbum The Hurting uit 83 worden. En een tweede top 5 hit in het Verenigd Koninkrijk. Na het succes van Mad World. Het nummer bezorgde Tears for Fears ook een eerste hitnotering in de Verenigde Staten. Toen het in augustus 83 de Billboard Hot 100 bereikte. Change was ook een groot internationaal succes en bereikte de top 40 in talloze landen.

Breaking Up is Hard to Do, Neil Sedaka uit 1962. Maar dat had je natuurlijk al gehoord. Ik heb er nog eentje klaarstaan. Die is van Aerosmith, dat is Ragdoll. Dan is het de hoogste tijd om af te sluiten en een week te wachten voordat er weer een nieuwe Classic Sunday is hier op Radio Leekstad. Met natuurlijk om 12 uur René Velst, om 2 uur Mart Walter, 4 uur Jan Staphorst en om 5 uur ben ik weer. Rest mij niks anders nog dan je een hele fijne zondagavond te wensen en heel graag tot volgende week. Dag.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad. Muziektherapie Fab 4 Special.

0: McCartney. Van het album The Boys from Dungeon Lane hoorde je Ripples in a Pond. Welkom bij sessie 594 van Muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: En tja, het is weer zover een Muziektherapie special. Vorige week verscheen dus het nieuwe album van Paul. Ringo kwam vorige maand met een nieuwe langspeler. Onder meer, daarvan hoor je dit uur muziek. Want alles wat je hoort dit uur is afkomstig van de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van Lennart Belen.

Ja, zo klonk hij in de jaren 70. John Lennon en zijn instant karma. Het is inmiddels toch alweer aardig wat jaartjes geleden dat Ringo Starr op het Holland Blues Festival in Grollo optrad. Een perfect georganiseerd festival met werkelijk schitterende faciliteiten, maar vooral natuurlijk met een ex-Beatle op het podium. 2000.

0: We're on the road again. En dat is erg van toepassing, want momenteel toert hij weer met zijn all-star band Ringo Starr. En we're on the road again.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie, Das Radio, die je vriend is.
0: 1973, Living in the Material World, George Harrison.

0: Deep Blue van George Harrison's album Living in the Material World. Tandje lager qua tempo. Dat geldt zeker voor het volgende nummer. We gaan terug naar Ringo Starr. Zijn album heette Sentimental Journey. Nou, de titel voorspelde natuurlijk al wat je kon gaan horen. En hij maakte een werkelijk schitterende uitvoering van een klassieker, Whispering Grass.
1: Hey, this is Ringo Starr.
2: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Inderdaad, een sentimental journey, Ringo Starr. 1980, een zwart jaar voor de Beatles-fans. John Lennon, Yoko Ono kwamen uit met Double Fantasy in oktober. Waren de opnames klaar, het album verscheen in november. Yoko was toen 47, John 40. 3 weken later werd hij vermoord. I'm losing you.

Kort na elkaar twee nieuwe albums van ex-Beatles aanleiding voor een Fab Four special in muziektherapie. John Lennon hoorde je met I'm Losing You. En de volgende komt uit 1970 van die legendarische drielaar All Things Must Pass.

0: Muziektherapie Fab Four Special.
1: John, Paul, George en Ringo hebben ieder in hun muziek ook wel teruggekeken op hun Beatle-tijd. Muziektherapie zet vier nummers op een rij.
2: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on.

0: Van het gloednieuwe en zeer goed ontvangen album The Boys from Dungeon Lane. Een eerbetoon aan John, Paul McCartney en We Too.
1: 1980.

Terugblik van George Harrison op zijn album Cloud 9, When We Was Fab uit 1987. Ook Ringo droomde wel eens terug aan zijn tijd als Beatle. Op zijn album Postcard from Paradise uit 2015, wat hij opnam in zijn huisstudio en ook zelf produceerde, werkte hij samen met onder meer zijn all-star band en speciale gasten zoals Joe Walsh en Peter Frampton. De titelsong.

0: Postcard from Paradise, Ringo Starr.
1: Kwart voor, de Fab Four.
0: En uiteraard in deze special horen we ze ook een keer alle vier tegelijk.
2: Let's go back to your childhood.

Uit BBC's Easy Beat van 20 oktober 1963. Dus is bijna 63 jaar geleden. The Beatles en Love Me Do. John Lennon zei naar de hand dat Paul dit nummer al had in de periode van Hamburg. Maar Paul zei, we hebben het later samengeschreven. Ja, dat soort verwarringen heb je natuurlijk vaker met dat soort dingen. De volgende, die is absoluut alleen van John.

John was al begonnen met teksten voor Mind Games in de periode van de Get Back sessies van de Beatles. Uiteindelijk werd het jaren later, in de zomer van 1973, opgenomen in die beroemde Record Plant Studios in New York. John Lennon en Mind Games. En dan pakken we dat nieuwe album van Ringo Starr dan nog even bij. Long, Long Road. Why?

Ringo Starr van het album Long, Long Road. En why? Je luisterde naar een muziektherapie special rond de Fab Four ter gelegenheid van het verschijnen kort na elkaar van twee nieuwe albums van ex-Beatles. Dit is McCartney van Memory Almost Full, House of Wax. Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.